0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: van het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. Blue FM.
1: About 12 o'clock, this over's gonna rain and rock.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18, overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: maken de Veluwe wakker. Met de beste muziek op 105.5 FM.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze aronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28, Zwolle richting Amersfoort, zijn ze bij Strand Nulde bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 35 minuten extra reistijd. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 en dit gaat ongeveer tot 9 uur vanochtend duren. Daardoor is het ook druk op de N305, Dronten richting Almere, tussen de afrit Harderwijk en de aansluiting met de N301 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Late Night van Maywood, van een lekker begin van een vroege maandagmorgen. Ja, goedemorgen. Het is er weer maandagmorgen. Het weekend alweer voorbij. En ja, wat voor weekend. Een warm weekend, een heet weekend, een zomers weekend. Ja, vandaag wordt het ook nog wel zomers. Ik zie hier 24 graden staan, dus ja, ook lekkere temperaturen natuurlijk. Hè, volop zomer. De zomer gaat gewoon verder. Je luistert mee naar de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou en Loco FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar. De muziek staat in de playlist. Een beetje, ja, zomers muziek af en toe. Dus ja, dat hebben we nodig, hè. Het is volop zomer, dus bijna zomervakantie. Dus we zijn al een beetje in stemming. Ja, we gaan beginnen.

Loos me door de storm, in plaats van Henk Westbroek. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag van de tropen. Ook de nationale modderdag. En de wereld sclerodermiedag. En wat houdt dat in? Nou, sclerodermie is een rheumatische ziekte waarbij het bindweefsel steeds stugger wordt. En het is een chronische ziekte die grotendeels bij vrouwen tussen de 30 en 50 voorkomt, waarvan een behandeling lastig is. Op 29 juni staan we stil bij de ziekte en de patiënten ervan en tijdens Wereld Sclerodermiedag. Dus vandaag, de 29e, ook Wereld Sclerodermiedag.

0: Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.

beetje gospelachtig is het eigenlijk, hè? Ja, Cry for Help. Een plaat van Rick Astley. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Marleen. Marleen Veldhuis is een zwemster uit Nederland. Een voormalig zwemster is vandaag 47 jaar geworden. En Estelle Cruijff is een Nederlandse actrice, maar ook een presentatrice, model en modeontwerpster. Is vandaag 48 jaar geworden. En Daniel Boyce-Vine is een Nederlandse toneel- en televisie- en filmacteur. En ook zanger is vandaag 57 jaar geworden. En Kees van der Spek is een Nederlandse journalist, maar ook regisseur en een programmamaker. En Kees is vandaag 62 jaar geworden. En Alida Nelslo is een Nederlandse, een Surinaamse actrice. Is vandaag 72 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Ja, Elsje staat er ook op. Elsje Sherion is een Nederlandse actrice. Is vandaag alweer 88 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender. Ja, ik heb het raam openstaan, dat hoor je, want je vogels hoor je op de achtergrond. Nou, we gaan verder met de plaat van de Bengals. Hier is Manic Monday.

0: Our Last Summer, een plaats van ABBA. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vannacht was het ook nog weer warm, eigenlijk, hè? 17 tot 20 graden zie ik hier staan. Nou, we beginnen de nieuwe week met wat wegtrekkende bewolking. In het oosten van het land en regionaal is er nog een spatje regen mogelijk. En daarachter volgt het hele land in het hele land een droge en vrij zonnige dag. De wind draait naar het noordwesten en is matig van kracht. Hierdoor wordt geleidelijke koele lucht aangevoerd. En dat merken we als eerste in de kustgebieden, waar het zo'n 20 tot 23 graden wordt. En landinwaarts liggen de temperaturen nog steeds op zomerse waarde van 25 tot lokaal 28 graden. En daarmee zet de regionale hittegolf zich daar nog even voort. Ja, tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van Don Henley. Hier is The Boys of Summer.

Het blijft dan rechts van een lekkere zomerse plaat, hè, deze plaat. 1985 was hij alweer. The Boys of a Summer. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen 25 graden. Met een windkracht 2 uit het west-noordwesten. En een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking, dat wel. En woensdag ook af en toe bewolking. 23 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Dus dan gaat de temperatuur wel duidelijk iets naar beneden. En donderdag 22 graden met een windkracht 3 uit het westen. En dan wel kans om een klein buitje, 2 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, dus best hoog. Ja, ook zonnig en zomers, dus wat wil je nog meer? En dinsdag 8, een weercijfer 8. En woensdag een weercijfer 9. En donderdag een weercijfer 8. Dus hoge weercijfers. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat. En die is getiteld Run to the Sunshine.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen en dat merk je onder andere op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Daar waren ze bezig met de spoedreparatie bij Strand Nulde. Die is inmiddels verbracht, maar daardoor heb je nog 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de N305, Dronten richting Almere, tussen de afrit Harderwijk en de aansluiting met de N301 een kwartier vertraging. Dan gaan we nog even naar de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os, bij Ravenstein, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

More Than Talking. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Dan heb ik een paar berichten eruit gehaald. 1904 in Drenthe worden twee prehistorische veenlijken gevonden. Het paar van Wierdingen. Dat gebeurde in 1904 op deze datum. En nog een berichtje uit 1920. Bij Den Oever wordt de eerste bak zand in zee gestort voor de Amsteldiepdijk naar Wieringen. Dit kan gezien worden als de voorbereiding voor de afsluitdijk. Dat gebeurde al in 1920, dus op deze datum. En nog een berichtje uit 2007. De iPhone verschijnt voor het eerst op de markt in de Verenigde Staten. En 2018. Prins Charles slaat zanger Barry Gibb tot ridder van orde van het Britse Rijk. Dat gebeurde in 2018 op deze datum. En nog een berichtje uit 2018. Jasper van het Hof ontvangt de Buma Boy Edgar Prijs. 2018. Dat was natuurlijk in 2018 op deze datum.

Ja, good morning. In plaats van Nick McKenzie. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met meneer Willem van der Belt. Dan van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Locomotief. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur Locomotief. Van 6 tot 8 uur Luc Box met Luc van den Berg. En van 8 tot 9 uur Locomotief. Van 9 tot 10 uur Tutu. Harry Hollander en Adriaan Bruining zijn de presentatoren van dit programma. En van 10 tot 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis. Tot zover de programmering. Nou, we gaan er weer richting 8 uur. En dat betekent alweer de paar laatste platen. De instrumentale plaat natuurlijk, hè. Klaus en Henry gaan we dit keer draaien. Met de Quater Master. The Fortunes met Freedom Come and Freedom Go. Maar eerst Klaus en Heinrich.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, staat bij Heteren een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En tot slot op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
6: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Can't Fight This Feeling. Ja, een plaat van Rio Speedwagon. Wat een leuke plaat. En 1985, goedemorgen. Welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits. Op Loco en Loop of Hamilton. De vroege maandagmorgen. De 29e alweer van de juni maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords staan er weer klaar. Dus wat dat betreft, dan zijn we er helemaal klaar voor. Ja, we gaan beginnen.

Barons Latino in plaats van Bandolero. Een lekkere zomerse plaat. We gaan kijken naar de dag van. Ja, lekker dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag van de tropen. Ook de nationale modderdag. En de wereldsclerodermiedag. Wat houdt dat in? Nou, sclerodermie is een rheumatische ziekte waarbij het bindweefsel steeds stugger wordt. Het is een chronische ziekte die grotendeels bij vrouwen tussen de 30 en 50 voorkomt, waarvan behandeling lastig is. Op 29 juni, dus vandaag, staan we stil bij de ziekte en de patiënten ervan tijdens Wereld Sclerodermiedag.

De Free Electric Band in plaats van Albert Hammond. Straks na dit programma, dus na 9 uur, mannetje van de radio weer bij Loco FM. Met Willem van der Belt. En wat heeft Willem zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer 3 uur lang de mooiste zeezenderhits uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder ook weer de WK-vraag van de dag. Je kunt weer zo'n leuke mok winnen. Zo'n Loco FM koffiemok. Ja, wie wil die nou niet hebben? Ja, ik mag niet meedoen, anders had ik zeker meegedaan. En wat hebben we nog meer in zijn programma? Nou, je hoort de troetenschijf weer voorbij komen. En dit keer zijn dat de internationals met Young and in Love. Dat allemaal dus bij Mandje van de Radio met Willem van den Belt. Straks na 9 uur.

Rock Me Baby in plaats van Johnny Ness. Nou, straks na 12 uur, ook bij Local FM, Albert Vierhuis met een broodjebal, een vers broodjebal. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste 70, 80 en 90-jarige hits voorbij komen. En verder gaan we terug met de top 3, de single top 3, naar de top 40 lijsten van juni 1977 en september 1985. Om 12:30 in het lunchpakket Toto met Pamela. Een aflevering van de plaat met zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is dit keer van de Makkers met Zomerzon. Een lekkere zomerse plaat. Goed uitgekozen, Albert. Ja, een mooie plaat. Dus dat allemaal dus bij een broodjebal straks na 12 uur.

Hooray, hooray, het is een Hardy Hardy Day in plaats van Boney M. Nou, ik moet nog een maandje wachten, want ja, 3 augustus is dat geloof ik. Dan krijg ik vakantie, dus ja, ik moet nog even wachten. Nog geen vakantie voor mij. We gaan even kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met Aad Withaar. En van 11 tot en met 12 uur de derde helft met Egbert Bos. En van 12 tot 2 uur middag matinee ook met EB met Egbert Bos. Dan van 2 tot en met, tot en met 6 uur non-stop hits op de radio. En dan van 6 tot 7 uur Rob de Koners en Egbert Bos met Wat Wij Willen Weten, WWWW. En orgeluur van 7 tot 8 uur. En van Aas tot Eeuwigheid van 8 tot 9 uur. Van 9 tot 10 uur Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En dan Nachtgedachten met Herman Diepens van 10 tot en met 11 uur.

0: Bad Moon Rising, een plaat van Creedence Clearwater Revival. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, we beginnen de nieuwe week met wat wegtrekkende bewolking in het oosten van het land. En regionaal is er nog een spatje regen mogelijk. Daarachter volgen de hele dag een hele droge en vrij zonnige dag. En de wind draait naar het noordwesten en is meestal matig van kracht. Hierdoor wordt geleidelijke koele lucht aangevoerd. Dit merken we het eerst in de kustgebieden, waar het zo'n 20 tot 23 graden wordt. En landinwaarts liggen de temperaturen nog steeds op zomerse waarden van 25 tot en met 28 graden. En daarmee zet de regionale hittegolf zich daar nog even voor. Tot zover het weer voor de voor vandaag. Maar ik pak nog even de aankomende dagen erbij. Even kijken wat dat gaat gebeuren met het weer. Nou, morgen 25 graden met de windkracht 2 uit het west-noordwesten. Een zonnetje erbij, ook af en toe bewolkt dat wel. En woensdag hetzelfde weertype en dan 23 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En donderdag ook hetzelfde weertype, 22 graden. Dus de temperatuur gaat inderdaad een eindje naar beneden toe. En met een windkracht 3 uit het westen. Nou, qua weercijfers vandaag toch nog een 9, morgen een 8, woensdag een weercijfer 9. En donderdag ook een weercijfer 8, dus hoge weercijfers nog wel. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst Ferrari met Sweet Love.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, staat bij knooppunt Valburg een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A50 Zolder richting Apeldoorn, tussen Hattem en Epe een kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: Paco Paco met Taka Taka Ta, een plaat uit 1972, een zomersplaat. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minitemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1929, was 4,2 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 2019, was 31,1 graad. De langste neerslagduur was in 1955, was 10,9 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1906, maar ook in 1907, dus 2 jaren achter elkaar. En dat was 16,4 millimeter. Ja. Nou, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, zomerse platen. Rocco Granato met zomersproetjes. Ook André Hazes met zomer. En beginnen met wauw. Hier is zomer.
1: Dit is de ochtendspits. Met nu het Hollands kwartiertje.
2: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

uur. En straks bij de loco, mandje van de radio met natuurlijk Willem van den Belt. Nou, Willem van den Belt is weer drukdoende in de studio. Allemaal zomerse platen. Ook die lekkere zeezender hits hoor je straks uit de 60, 70 en 80 jaren. En ook dat spelletje natuurlijk, hè. De WK-vraag van de dag. Ja, wat zou het dit keer zijn? Ja, spannend, hè. En misschien win je wel eens een leuke mok dus bij Willem van der Belt. Dus straks Willem van der Belt met mannetje van de radio. En dan van 12 uur tot en met 2 uur broodje bal met Albert Vierhuis. Bij de Roe gaat Aad Widda verder met Studio Elburg. Ja, Aad is ook al drukdoende weer in de studio. En heeft de plaat ook alweer uitgezocht. Dus Aad die gaat straks ook beginnen met zijn programma. En dan de derde helft en ook middagmatinee. Ja, wat gaan wij nog doen? Een lekkere zomerse plaat draaien van Rocco Granata met Zomersproetjes. Hey, tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en knooppunt Eemnes naar de A27 10 minuten vertraging. Dan de A50 Os richting Arnhem, staat bij knooppunt Grijsoord een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En op de M50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Ja, het is tijd. Nou, inderdaad, het is weer tijd. En dat het is weer tijd voor de lokale omroep, oftewel de derde helft hier bij Loe FM. Op maandag 29 juni alweer. Het is rond de klok van 11 uur en dat betekent dat we dus een uurtje sport gaan doen. Maar goed, we hebben zoveel sport, dat redden we allemaal niet en is ook helemaal niet nodig. Want we hebben traditioneel ook onze andere sporten die ook in het middagmatinee-programma normaal zitten. Uiteraard ook deze keer en dat betekent dat we in dit programma natuurlijk even de WK erbij pakken. En we hebben het dan ook nog even over zwemmen. En dan zijn er nog wat andere sporten ook. Dan hebben we het ook over wielrennen. Maar dat gaat naar het eerste uur van middag matinee. Want dan komt Maarten van de Shimano-ploeg nog weer op in de uitzending. En niet alleen over het wielrennen van afgelopen weekend. Maar ook natuurlijk even vooruitblikken op de Tour de France. Daar zijn ze al druk mee bezig. Tenminste heb ik begrepen van Maarten. Daar gaan we even lekker naar luisteren wat de status is op dit moment. Dan de tweede uur natuurlijk met traditioneel natuurlijk Rini Wolf. En die gaat praten over de Formule 1 is gereced op in Oostenrijk moet ik zeggen. En er is ook op de TT Assen en dan hebben we het over de motorrace. En de andere was de Formule 1. Dus daar gaan we straks natuurlijk ook mee praten. Uitgebreid in verband met TT Assen is natuurlijk altijd een jaarlijks groot evenement op het sportrace gebeuren. Zeker voor de liefhebbers in Nederland. Volle bak daar. En het weer, dat ging net al goed. Want het werd gelukkig ietsje kouder als een paar dagen ervoor. Ja, het was nog warm genoeg natuurlijk, maar het is allemaal goed afgelopen. Goed, wat gaan we doen? Zoals gezegd, we gaan straks even het WK erbij pakken. Even terugblikken op de wedstrijden, maar natuurlijk ook over kijken we vooruit. En dan gaan we ook nog even doen met Jerry. Niet alleen Jerry, Jerry heeft nog verslag gedaan, als het goed is, met de WK-kenner, oftewel de voetbalkenner. Ik kan beter zeggen, de echte voetbalkenner op het wereldniveau. En dat is GJK, Geert-Jan Kersen. Die gaat het allemaal uitleggen wat er vanavond of vannacht gaat gebeuren. Want vannacht is de wedstrijd natuurlijk van het Nederlands elftal rond de klok van 3 uur. Gaan we straks allemaal bijpakken. En zoals ik zeg, alle sporten komen voorbij. Allemaal verdeeld over de aankomende 3 uur. Natuurlijk. En niet te vergeten met natuurlijk mooie muziek.

Ja, dat kan er natuurlijk maar één goed vertolken. André Hazes, helaas is hij niet meer, maar gelukkig zijn muziek nog wel. En dat was echt een hele grote fan van voetballen, van bier drinken en natuurlijk het Nederlands elftal. Ik ga vast beginnen met het WK, oftewel met de voetbal even. Het heeft natuurlijk te maken met afgelopen weekend. De wedstrijden, die gaan we eerst even erbij pakken. En dan gaan we, als het goed is, tegen het eind van het programma rond 11:45 naar het interview van onze voetbalkenner GJK, de trainer die daar goed kijk op heeft en voorspellingen doet en alles. En dat is natuurlijk door Jerry Alon, onze razende reporter, geïnterviewd. En als het goed is, komt dat rond de klok van 11:45 binnen. We gaan daar straks even op wachten. We gaan wel even vast erbij pakken, zoals al eerder gezegd. En dan begin ik het liefst even met vrijdag. En eigenlijk is het donderdagnacht, moet ik zeggen. Want iedereen was een beetje in de war. Zelfs de horeca. Die zei, nou, we gaan vrijdagnacht voetballen kijken. Ja, vrijdagnacht. Nee, dat is donderdagnacht. Want het was vrijdagmorgen 1 uur. En dat hoorde dus bij de vrijdag. Maar niet bij de vrijdagnacht, want anders was het weer zaterdag. Dus het was even een beetje verwarring. Maar uiteindelijk, iedereen heeft toch wel op tijd ingezien en gehoord en begrepen dat het dus donderdag of vrijdag was. En daar gingen we natuurlijk allemaal voor zitten. Tunesië, Nederland. En het werd een mooie wedstrijd. Nederland won met 3-1. Zeker de moeite waard. Het was natuurlijk nog even de vraag of het wel doorging in het verband met het slechte weerstorm. En alles wat daar voorbij kwam in het stadion. En gelukkig kwamen de buien eerder. Nou, niet voor het publiek, want die was natuurlijk van tevoren al zei ik nat toen ze daar een uur in de regen zaten. Maar goed, het was nog gevaarlijk. Ze werd nog even het stadion uitgestuurd in verband met onweer. Maar precies op het goede moment werd het droog en konden ze beginnen. Later regende nog wel wat, maar goed, het mocht de pret niet drukken. De wedstrijd is gewoon doorgespeeld. Geen vertraging of wat dan ook. Gewoon 1 uur was 1 uur. En de mensen die moesten werken, die konden lekker om 3 uur naar bed. Dus dat liep allemaal goed af. In ieder geval een mooie overwinning van Nederland. In diezelfde fase, groep F, was natuurlijk Japan bezig. En die speelde goed tegen Zweden. Het werd 1-1. En groep D, dat was ook op dezelfde vrijdag, praat ik nog over. Dat Turkije moest tegen de Verenigde Staten. Het werd uiteindelijk 3-2 voor Turkije. En in groep D, dat is dezelfde groep als Turkije natuurlijk. Dat is evenredig aan elkaar. Die Paraguay moest tegen Australië en er werd een 0-0 stand. Dan gaan we nog even naar groep I, is dat geloof ik. Noorwegen tegen Frankrijk. Frankrijk won overduidelijk met 4-1. En die doet het toch goed. Is ook een van de favorieten, heb ik begrepen, van mensen die er verstand van hebben. Ik kan het zelf natuurlijk ook wel helemaal volgen. Maar het is inderdaad een kans hebben voor de eindtitel. Senegal moest tegen Irak. Dat won met 5-0. Dat is een hele mooie stand voor Senegal. Dan gaan we naar de zaterdag. Daar moest Kaapverdi tegen Saudi-Arabië. Dat werd 0-0. Dan hebben we het over de groep H. Uruguay tegen Spanje. Spanje deed goede zaken. Dat was niet echt super machtig, maar won wel met 1-0. En dan gaat het ook om de punten. Groep G, Nieuw-Zeeland tegen België. België won mooi met 5-1. Egypte, Iran werd 1-1. En in groep L werd gespeeld Panama tegen Engeland. Engeland deed wat het moest doen, 2-0. Niet echt overtuigend, lukte niet helemaal. Maar uiteindelijk waren het gewoon professionals. En natuurlijk, ze blijven aanvallen. Vind ik toch mooi van Engeland. Kunnen we denk ik als Nederland even goed naar kijken. Ook al staan we met 3-0 voor, gewoon gas geven naar voren. En dat is de beste remedie om geen tegendoelpunten te krijgen. Maar goed, dat advies dat horen we natuurlijk straks allemaal van Jerry in het interview. Dan weten we precies hoe we het gaan en moeten doen. In ieder geval, Engeland won, zoals het verwacht werd, met 2-0. Engeland doet het ook goed. Ik hoop zelf persoonlijk ook dat Engeland ver komt. Dat is toch de, ja, het land waar het voetbal ooit is uitgevonden. Dus wat mij betreft mogen ze naar de finale of halve finale, als ze maar lekker blijven spelen. Kroatië zat in dezelfde groep L en dat won met 2-1 van Ghana. Dan gisteren nog, werd ook nog gespeeld, tegenvallend Portugal. Ja, die Ronaldo die loopt natuurlijk rond de kuil. Hoeft natuurlijk maar één balletje hebben, zit hij erin. Maar goed, speeltechnisch, teamtechnisch heeft hij daar niks meer te zoeken natuurlijk. Maar goed, het is de grote der aarde. En als hij 2 keer scoort, praat niemand er meer over. Dus laat hem nog maar even lekker ballen. In ieder geval, hij scoorde niet, want het bleef Colombia-Portugal bleef 0-0. Dan hebben we het over groep K. En de Congo, die moest tegen Obezistan. En die werd 3-1. Dat werd 3-1. Algerije, dat moest tegen Oostenrijk. Dat was een hele spannende wedstrijd. Ik heb even gekeken nog. Ja, dat was heel apart. Het was 2-2. En in de laatste minuut scoorde Algerije nog
3-2. En net voor die tijd werd er nog gewisseld. Ik weet niet precies hoe die jongen heet. Maar in ieder geval, die werd erin gezet door de Oostenrijkse ploeg. En ik geloof dat ze nog 5 minuten hadden of 6 minuten. En het was ping-pang-poeng. Hij zat erin en scoorde. Hij zat geloof ik 1 minuut in de wedstrijd, die man. En hij maakte 3-3. En heel Oostenrijk en het hele stadion en de hele wereld was in rep en roer. Was prachtig om te zien, die emoties. 3-3 dus, groep J. Jordanië, Argentinië, dat werd 3-1. Dat is natuurlijk ook logisch. Daar gaat natuurlijk onze vriend Messi, die gaat de goede kant. Ik geloof dat hij ook scoorde. Ik heb het niet gezien, want ik kan natuurlijk niet alles volgen. Maar in ieder geval 3-1 voor Argentinië. Dan gaan we naar de 16e finale, staat hier. Maar in ieder geval de volgende ronde zijn ze geloof ik al mee bezig. En dat is Zuid-Afrika tegen Canada, dat werd 1-0. En als het goed is, wordt er ook vandaag gespeeld. Brazilië tegen Japan. En die wedstrijd die is om 7 uur. En Duitsland, Paraguay, een mooie wedstrijd wordt dat ook natuurlijk. En dat is om 10:30, is nog te doen. En niet te vergeten om even naar bed te gaan, maar wel de wekker zetten om 3 uur. Want dan is natuurlijk de wedstrijd Nederland-Marokko. Dus nou goed, dat is even de status tot op dit moment. En we gaan straks natuurlijk even vooruitkijken.

0: Ja, het was in de winter. Nou, het is natuurlijk geen winter. Het is zeker nog geen winter, moet ik zeggen. Maar of het winter wordt, dat duurt nog wel even. Want het is natuurlijk verschrikkelijk warm. De meeste warmte hebben we natuurlijk wel gehad. En ja, het was echt wel extreem warm, moeten we zeggen. Ik had er zelf ook wel last van. Was niet het goede woord. Maar echt actief kon ik niet wezen, moet ik zeggen. Ik had toch de aircootje aan thuis. Dan ben ik maar een paar dagen een beetje op de bank blijven liggen. En een keer nog gevaren. Alleen dat liep niet helemaal goed af. Want we bleken te weinig diesel aan boord te hebben. Ik zei nog zo tegen Joop, hebben we genoeg diesel? Ja, we kunnen wel 20 kilometer varen. Nou, we waren heen en weer, kwamen terug weg vanaf de Bremenberg. En midden op de zee sloeg dat ding af natuurlijk. En ik lag in de vaargeul, hopende dat er geen grote zeeschip voorbij kwam. Maar dat ging allemaal net goed. We zijn gered door Alfred. Die was onze redder, de engel. Die heeft ons weer naar de haven toegesleept. Dus allemaal goed afgelopen. Nou, we gaan eens even kijken wat Maywood ervan vond van de winter. Dat, zoals gezegd, dat duurt nog even. We gaan even kort het verhaal erbij pakken van de buienradar. Want dan gaan we straks natuurlijk uitgebreid naar het weer in het eerste uur vanmiddag matinee met EB. Vandaag temperaturen lopen op tot maximaal 28 graden. De minimale temperaturen gaan gelukkig wat naar beneden. Was vannacht 17 en morgen wordt het 14 in de nacht. En dat is goed om even je ramen en deuren open te zetten. Lekker laten doorwaaien dat het weer frisser wordt. De kans op neerslag 10%. Nou, zoals ik het nu bekijk, dan valt dat hier mee in Elburg. En we hebben een windkracht van 3 uit het noordwesten. 3 bevoor. Nou, als het zo blijft, dan heb ik waarschijnlijk kans dat ik hier vanavond nog wel zit in het programma WWW. En anders wordt het windkracht 2. Dan zit de kans erin dat ik hier niet ben. Rob is trouwens op vakantie, dus die sowieso niet. Dus het WWW, dat gaat waarschijnlijk niet door als het windkracht 2 wordt. Want dan moet ik mee met de rolstoelbus voor iemand die nog een kleine ballonvaart wil doen. Laatste wens, idee. En als het goed is en de weersverwachtingen zien er goed uit, dan moet ik dus even weer invallen om met de rolstoelbus mee te rijden om die persoon in de ballonvaart mee te maken. Maar dat horen we na de middag. Dus daar is het even wachten op. En als er een bui valt, dan gaat het ook niet door. Maar we weten het niet. We zien het allemaal wel. We kunnen alle kanten op. En uiteindelijk komt het vanzelf goed. Het is nooit zo donker. Of het wordt weer licht natuurlijk.
1: Dit is loesport.nl. Het sportprogramma voor Elburg en omstreken op Loe FM.

Davy, die was on the road again. De Manfred Man Earth Band was het. Nou, mooi. We gaan even wat anders potten nog even bijpakken. We gaan straks, zoals gezegd, even overschakelen naar het interview van Jerry, onze razende reporter. En daar gaan we over spreken. Dus met, als het goed is, dacht ik, met iemand die daar heel veel verstand van heeft. En dan hebben we het over voetbal. GJK. En die is al een paar keer in de uitzending geweest. Over het algemeen heeft hij een heel goed... een goed beeld en blik op het gebeuren en ook de voorspellingen komen tot nu toe goed uit. We hopen dat dat vanmiddag ook het geval is en dat hij zeker een voorspelling doet dat Nederland gaat winnen vanavond. En daar gaan we daar ook maar vanuit. Andere sporten zijn toch, zoals al eerder gezegd, we hebben natuurlijk nog fietsen en we hebben de TT en we hebben de Formule 1 alles. Maar dat komt allemaal in het programma hierna, middag matinee met EB. Nu hebben we nog wat andere sporten, de BMX, dat is... fietsen natuurlijk, crossfiets is dat eigenlijk. Europese titel voor Smulders. Laura Smulders heeft in het Franse Sarians voor de vijfde keer haar carrière de Europese titel veroverd. De 31-jarige Nederlandse werd eerder Europees kampioen in 2014, 17, 18 en 19. Ze overde daarnaast ook nog een zilver en een bronzen medaille op de EK. En in 2018 werd ze wereldkampioen. En bij de mannen was Jason Noordam op plek 4 de beste Nederlander. Dan motocross. We blijven bij het crossen, maar dan met een brommer erop. Of een motortje erop, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk Hellings. Iedereen die kent hem. En de motocross, dan praten we. Als we over motocross praten, kan ik beter zeggen. Dan heb je het natuurlijk over Jeffrey Hellings. Die heeft de Grand Prix van Portugal op zijn naam geschreven. De 31-jarige Brabander was voor de zesde keer de beste op het circuit in Ecuador. En boekte zijn 117e GP totaal in overwinning. In het totaal. In de WK gaat de Belg Lucas Koenen nog aan kop. Met 506 punten. En Hellings die is tweede met 449. Dus hij komt eraan. Hij gaat weer goed. Hij heeft ook een paar zware ongelukken gehad. Dat is ook niet normaal wat als ze over die bergen vliegen. Maar in ieder geval, hij is weer goed herstellende. En op zijn leeftijd, 31-jarige leeftijd, kan hij nog even een paar jaar mee. Tenminste, dat denk ik dan. Hockey, de Nederlandse hockeysters, dus dat zijn de dames natuurlijk, hebben de Pro League met een zege afgesloten. De ploeg van bondscoach Raoul Ehren, die zich deze week al verzekerde van een eindzege in de competitie, was in het Belgische Wever met 3-0 te sterk voor het gastland. België moest de nederlaag met genoegen toenemen. De nederlaag genoegen nemen met een derde plaats in de eindstand en 1 punt achter Argentinië. Dan hebben we nog Femke Bol. Die heet inmiddels Broeders Bol. Zal wel getrouwd wezen dan. En die Femke Bol, want daar kennen we van, heeft met het 34 jaar oude Nederlands record op de 800 meter bijna verbeterd. Dus dat is niet helemaal natuurlijk. Bij de Diamond League meeting in Parijs bleef ze met 1,55,6, maar 600ste verwijderd van 1,55,54 van Ellen van Langen uit 1992. Femke die finisht haar wedstrijd als tweede, wel ruim op een ruime achterstand van de Zwitserse Audrio Werro. Die liep 1,53,80. Nou, moet er niet aan denken met het weer, dus we gaan gewoon maar naar de muziek.

0: Ja, dat is een prachtige nummer van Frank van Etten. Jij bent mijn zoon en ik ben je vader. Nou, die draai ik speciaal voor onze grote vriend Jack Overtrek. Jack vanmorgen al contact mee gehad. Heeft als goed is ook weer een nummer uitgezocht voor de middagsessie natuurlijk met Rini. In ieder geval, Jack is weer terug hier in Nederland. Hij was even op safari en hebben we niet over... niet over het safaripark in Afrika. Maar hij was in Thailand. Hij zat op een hele grote olifant. Ja, hoe het daarmee is, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij is heel en huids weer teruggekomen. En weer lekker hier in Nederland. En ook weer natuurlijk on-air, oftewel aan de radio. En bedankt voor je bericht, Jack. En zoals gezegd, dit was speciaal voor jou. Goed, we krijgen inmiddels contact met Jerry, onze razende reporter. Die is onderweg en die heeft weer, als het goed is, iemand te pakken die verstand van voetbal heeft. Oftewel de trainer die even een voorbeschouwing doet voor de wedstrijd van vannacht. We gaan luisteren.
1: Goedemiddag Gert-Jan.
2: Hallo Jerry.
1: Hallo, goedemiddag. Hoe gaat het ermee? Ben je aan het werk?
2: Ja, natuurlijk.
1: Kijk. Heel goed.
2: Moet gewoon doorgaan, hè.
1: En dan ondertussen nog even een vlijmscherpe voorbeschouwing weggeven.
2: Nou, ik weet niet of die scherp is, maar...
1: Nee. Nou, we gaan het zien. Vannacht Nederland-Marokko, Gert-Jan. Je had al gezegd hè, dat je verwacht dat Nederland gaat winnen. Maar wat voor wedstrijd verwacht je?
2: Wat verwachten we? Ik denk... ik verwacht eigenlijk wel een groot spektakelstuk. Uh-huh. Wat verwachten we? Ik denk... ik verwacht eigenlijk wel een groot spektakelstuk. Uh-huh. Want ja, ik denk dat beide ploegen aanvallend ingesteld zijn. En ik denk dat met name Marokko, maar zeker ook Nederland, niet echt... in staat om te spelen en op de nul te spelen. Dus dan krijg je een open duel. Ja. En ik denk dat... ik verwacht eigenlijk veel kansen.
1: Ja.
2: En ik verwacht daardoor dat dat het leuk wordt om naar te kijken. En ik denk dat wij dan uiteindelijk net iets beter zijn dan hun.
1: Ja. Ik denk dat de bookmakers het met jou eens zijn, Gert-Jan. Want ik heb net even de odds erbij gepakt. En ik doe niet aan gokken, maar ik probeer altijd een beetje een beeld te krijgen van wat de bookmakers ervan zeggen. En die zeggen, elke euro die je inzet, krijg je 2,14 terug als Nederland wint. En 3,80 als Marokko wint. Dus Nederland is wel de favoriet, maar zeker niet zeg maar uitgesproken favoriet. Anders dan zou je wel een odds van rond de 1,20 zien, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat ze inderdaad ook rekening houden met een wedstrijd die, waar Nederland wel favoriet is, maar waar het zeker niet eenrichtingsverkeer wordt, zullen we maar zeggen. Heb je een wedstrijd van Marokko gezien, Gert-Jan, dit WK?
2: Ja, zeker.
1: Wat was de indruk die ze op je, welke indruk maakt? Ze spelen dus niet op de nul, aanvallend voetbal, zei je. En wat voor systeem spelen zij?
2: Dat vind ik altijd zo'n moeilijk systeem. Ik geloof nooit zo in systemen, want ik denk dat ze... met een soort hangende buitenspeler spelen en dan met één type spits.
1: Ja.
2: En dan, als die buitenspelers dan iets hoger staan, dan zijn er 3 aanvallers, dan is het weer 1 aanvaller. Ja. Als je verdedigend de 10 naast de spits zet, dan is het ineens weer 4-4-2 verdedigend. Ja. Dus ik geloof niet zozeer in systemen, maar je ziet wel dat ze met diepgaande back spelen. En met Sabari voorop natuurlijk, die met veel diepgang speelt en die heel doelgericht is, die veel scoort.
1: Ja.
2: Maar je ziet ook de doelpunten die maakt. Dat is allemaal vanuit diepe loopacties in de omschakeling. Uh-huh. Zoals tegen Brazilië. Wegsteken met veel ruimte in de rug. Dat verwacht je van Marokko. Die zullen Nederland een klein beetje opvangen. En dan in de omschakeling de diepte gaan zoeken. Ik denk dat onze kwetsbaarheid wel bij Van Dijk en Van Henk in de rug zit.
1: Yeah.
2: Dus die ruimtes moeten we niet te groot hebben.
1: Nee. Helder. Volgens natuurlijk ook voor ons Ajax-side, zeg ik dan maar eventjes heel chauvinistisch. Zit ook bij Marokko een oude bekende, Masraoui. Ik vind het echt een fantastische speler. Ik weet niet hoe hij het de laatste jaren heeft gedaan, maar bij Ajax was hij weergaloos, hè?
2: Ja, bij United speelt hij eigenlijk ook wel heel veel, dus dat zegt ook wel genoeg. Dus nee, maar het is gewoon een goede speler. Aanvallende speler, technische speler, maar ook wel verdedigend, ook een beetje kwetsbaar daardoor. Een offensieve kracht, maar verdedigend, ja, kan hij nog wel eens een steekje laten vallen. Dus ja, ik denk dat Nederland in staat moet zijn om daarvan te profiteren. Ik denk dat we op voorhand wel ervan uit kunnen gaan dat we een goal tegen krijgen, maar ik denk toch dat we er meer gaan maken. Omdat, nou ja, wat ik zeg, ik vind Marokko ook verdedigend kwetsbaar, keepermatig en in de laatste lijn ja, mis ik toch een beetje de echte killersmentaliteit die een verdediger op dat niveau nodig heeft. En ja, daar staat dan tegenover dat je met jongens als Hakimi en Masraoui heb je wel heel veel aanvallende kwaliteit. Ja, dan moet je één op de koop toenemen en daar moet je dan wat op verzinnen. Dus je moet ook spelers hebben die gaan omschakelen. Dus buitenspelers die bereid zijn om vuile meters te maken terug naar achter. Nou, dus ik denk met Gakpo en Summerville dat die gaan spelen, dat die dat ook kunnen.
1: Ja. Dit wordt de vierde ontmoeting die we hebben met Marokko, hè, als Nederland zijnde. We hebben de voorgaande alle drie gewonnen. Dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Maar weet jij toevallig nog wat de eerste ontmoeting was tussen Marokko en Nederland?
2: Nee, dat ga jij me nu vertellen.
1: Ja, dat heb ik natuurlijk helemaal paraat op mijn screenshot hier. Nee, dat is exact 32 jaar geleden op het WK. Dus 29 juni 1994 speelden wij op het WK in Amerika tegen Marokko de groepsfase. En toen wonnen we met 1-2 door doelpunten van, even kijken, wie hadden we ook alweer? Dennis Bergkamp en jawel, Brian Roy.
2: Ja, was toen een goede speler.
1: Ja, dat was een hele goede speler, totdat Van Gaal hem brak, hè, eigenlijk. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
2: Ja, nou ja, of er waren anderen nog beter.
1: Ja, dat is waar. Ja, Overbars heeft natuurlijk wel. Heeft ook niet slecht gedaan, zeg maar, op die
2: plek. Daarom, dus dat wil niet altijd.
1: Nee.
2: Dus niet één op één dat het aan jou legt. Kan ook gewoon dat iemand anders beter is.
1: Dat is ook zo. Maar hij ging toen, geloof ik, naar Foggia. Maar hij is nooit meer echt boven komen drijven, volgens mij, nadat hij wegging bij Ajax. Maar het is ja, Brian Roy, inderdaad. Ja, de twee wedstrijden daarna ook gewonnen. Ja, vooral garanties bieden geen. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Hoe bestaat er in jouw wereld ook nog een scenario dat Marokko nog langs zij kan komen of misschien wel kan winnen?
2: Ja, tuurlijk. Dat is een reëel scenario. Ja. Maar toch denk ik dat wij het naar ons toe trekken.
1: Ja.
2: En dan heb je gisteren Canada gezien. Die kunnen er werkelijk helemaal niks van. Dus dan sta je ineens in de kwartfinale tegen Duitsland of Frankrijk. Ja. Maar ja, goed, vanavond moet je eerst gewoon wel je eigen niveau halen. Ja. Dan ga je gewoon door. Ja. Maar dat zal bepalend zijn.
1: Ja.
2: Kijk, als wij hetzelfde niveau laten zien als pak een beet tegen Japan.
1: Ja.
2: Nou, dan ga je een hele zware pijp roken.
1: Ja. Ja, ik heb nog eens naar het schema gekeken. Hè. Dus als we van Marokko winnen, dan komt daarna is de verwachting dat Duitsland komt, hè, daarna. En niet veel verder komen we Spanje tegen. Dus het is als alles, zeg maar, met. Als volgens de verwachtingen gaat, natuurlijk. Dus het is nu. We hebben toch best wel met Marokko al best wel een zware tegenstander, toch? In de 16e finale tegenwoordig.
2: Ja, nou ja, dat is zo. Want die hebben ook een zware tegenstander met ons.
1: Ja, zonder meer. Maar ja, je had ook Kaap Verdi. Dus, dat was dan, theoretisch had je ook Kaap Verdi of Ghana of Senegal kunnen hebben natuurlijk. Dat is natuurlijk wel weer een ander verhaal.
2: Ja, nou ja, dat kon niet. Want we wisten natuurlijk van tevoren dat we waren uitgeloot tegen de pool van Brazilië en Marokko.
1: Ja, nee, zonder meer. Maar we zijn maar hypothetisch. Hè, want dat zijn ook deelnemers die de 16e finale hebben gehaald natuurlijk.
2: Ja, nou ja, dat klopt. Nou, je moet een beetje geluk hebben. We hebben ooit in 2010 de finale gehaald. Hebben we tot aan de kwartfinale geen enkele tegenstander uit de top 100 gespeeld,
1: kijk.
2: Dus toen hadden we alle geluk met Slowakije, weet ik wat voor ellende we toen allemaal hadden in de pool en in de knock-out fase. Ja. Dus ja, weet je, dat hoort bij toernooivoetbal. Dan krijg je soms een sterke en soms een minder sterke tegenstander. Maar ja, ik heb aangegeven dat ik vind dat Nederland bij de beste acht ploegen hoort. Ja. En dan moet je van Marokko winnen, punt.
1: Ja. Ja, en ik denk dat als je van Marokko verliest, dan ben je natuurlijk ook op een WK heel snel klaar. Ook dan heb je ook niet zoveel te zoeken in de halve finale, toch? Of in de kwartfinale, laten we eerlijk zijn.
2: Nee, maar goed, je kunt natuurlijk ook verliezen door omstandigheden. Er kan een rode kaart vallen, er kunnen blessures zijn. Het hoeft niet altijd. Alleen het is een toernooi. Dus als je een slechte dag hebt, dan ga je eruit. Ja. En soms heb je een goede dag. Je hebt een beetje geluk nodig met de VAR tegenwoordig. Ja. Er zijn zoveel variabelen, maar het belangrijkste is gewoon dat je kijkt naar de 11 spelers van Nederland en de 11 van Marokko. Dan hebben wij er 7 of 8 die beter zijn.
1: Ja.
2: Dus daar moet je vasthouden. Kwalitatief zijn wij gewoon completer en beter. En het is aan ons elftal om dat te laten zien.
1: Ja, laatste vraag. Waarschijnlijk, ik heb in de vermoedelijke opstelling gezien dat Malen zeg maar genoemd wordt als rechtsbuiten en dus niet Summerville.
2: Ik zou Summerville opstellen, want die schakelt verdedigend beter om en die is afvallend op dit moment. Qua rendement laat hij gewoon mooie dingen zien. De vorige keer dachten ze allemaal dat Summerville ging spelen, dus stond Malen erin. Ja. Dus misschien klopt het nu ook weer wat ik zeg, maar we gaan zien. Maar Malen is natuurlijk ook een uitstekende speler. Ja. Dus kijk, we hebben. We hebben gewoon een prima elftal staan vanavond. Ja. Ik hoop dat ze met de druk om kunnen gaan.
1: Ja,
2: dat is het belangrijkste.
1: Helder. Hey, Gert-Jan, we gaan.

uitreiking en het interview. En we gaan het zeker allemaal blijven volgen. En ook wat er vannacht gaat gebeuren. En we gaan straks nog even de stand erbij pakken. Ja, we gaan ons opmaken voor het journaal van 1. Oh nee, van 12 uur. En dan zien we straks elkaar weer terug in het programma Middagmatinee met EB.

0: loesport.nl. In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een

0: schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen staat 4 kilometer file tussen Ochten en Andelst. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met een lekke band. 4 kilometer file op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Elst en Bemmel. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

De vrouwen en het asfalt. En dan hebben we het over de asfalt. Jongens natuurlijk, Renze en Bram. En natuurlijk de rest gauw even opnoemen. Goedemiddag, welkom bij het programma Middagmatinee met EB. Hier vandaag van 1 tot en met 2 op maandag 6 juni. Ja, net de sportgedeelte gehad met Jerry. Met een interview natuurlijk met de verstandige trainer vanuit de regio hier, GJK. En de voorbeschouwing. We gaan straks nog even naar de standen krijgen. Want daar zijn we niet al toegekomen in verband met de drukte in dat ene uur. En we gaan ook vandaag over sport praten. Rond de klok van 12:30. Maarten natuurlijk van de Shimano-ploeg. En hebben we het over fietsen, wielrennen. Afgelopen weekend is er ook weer gefietst. En dan gaat hij uitleggen, maar ook zeker even voorbeschouwen naar de Tour de France. En dat allemaal in dat eerste uur. In tweede uur, zoals al eerder gezegd, Titi Assen. En uiteraard de Formule 1 met de Rini rond de klok van iets over 1 in het tweede uur van Middagmatinee. Goed, zoals gezegd, de asfaltjongens, die zijn weer aan het werk, heb ik inmiddels begrepen. Renze, die is inmiddels ook weer aan het werk. Die was even thuis, want ze waren dus ouders geworden van een mooie dochter, Alexia. En hij mocht daar even bij wezen, maar hij moet natuurlijk weer aan het werk. En moeder zit lekker thuis met het kind. En alles gaat goed, heb ik begrepen. Hartstikke mooi nog, gefeliciteerd. Brammetje, die is ook weer terug uit Thailand. Die zat niet op een olifant zoals Jack, maar die was wel even op visite, gezellig daar. Met ook een vriend nog onderweg, die is daar nog, heb ik begrepen. Brammetje ook weer aan het werk. Hij zegt, het is fijn om te gaan, maar zeker fijn om terug te komen in Elburg. Gisteren gesproken en vandaag is hij weer lekker aan het werk. En natuurlijk niet te vergeten, de Jeroen met de Volek Boys daar. En ook Allround gasten en met de medewerkers van Kariander, de machinefabriek Elburg, de Van Weijen Boys. En niet te vergeten, Jack Overtrek natuurlijk straks ook met het nummer van hem. En Bertus Maloeken en natuurlijk Manda en Bijkje en Wim en Maarten. En alles wat er verder nog geluisterd hier naar Lou FM in het programma Middagmatinee met

Marco den Hollander dan, met het nummer Feest in de Berg in Oostenrijk. Nou, daar is het zeker feest, want daar zit mijn vriendin inmiddels. Die is zo'n berg beklimmen daar in de zomer met een graadje of 35, 40. Ja, je moet er natuurlijk van houden. Hun vinden dat prachtig. Een mooie bergwandeling in de zomer en niet alleen met vrienden. Want ze is met vrienden, wou ik zeggen. Dus ja, dat is natuurlijk een gezellige boel. Ik moet er zelf niet aan denken, want met de skilift vind ik het al te hoog en te ver. Dus dat is niks voor mij. Vandaar dat ik ook hier zit en ook thuis gebleven ben. In ieder geval, ja, zo King natuurlijk. En Theo. En maar ja, ik wil zo zeggen, jullie heb ik begrepen inmiddels even aan het uitrusten zijn op de grote bergetappes daar bovenin. En even een broodje en een drankje erbij. En lekker op een bankje heb ik gezien met de foto. En luisteren dan naar Lou FM. Ja, maar mooier kun je het toch niet hebben. Hè? Kijken over de Alpenwijk, koetjes in je nek. Nou, wat wil je nog meer? Ja, ik zit liever op de wintersport, als ik eerlijk moet zeggen. Dan heb ik het gevoel dat ik naar de bergen toe moet. En dat heeft natuurlijk puur te maken met de alpenski. Maar in ieder geval, in de zomer heeft mij nood getrokken. Ik vind het hier al te warm, laat staan daar in die bergen te klimmen. Dat lijkt me niks. Ja, of een deeldag in een skilift te zitten, dat is wel prima. Het voordeel is natuurlijk wel dat je goedkope skis kunt huren en skipakken, want dat kost veel minder als in de winter. Maar ja, zolang als er sneeuw op schiet dat ook niet op natuurlijk. Maar goed, je kunt in ieder geval lekker wandelen in de natuur en de mooie Alpenwei, zoals gezegd, de koeien even aanraken en even ik geloof dat de watervallen, heb ik ook inmiddels begrepen, dus ja, je kunt ook lekker afkoelen. In ieder geval, geniet ervan allemaal daar aan die kant en veel plezier ook nog met het luisteren natuurlijk, want dit nummer was speciaal natuurlijk voor jou, voor jullie, moet ik zeggen. En geniet nog even van Lou FM, maar zeker ook van de vakantie. En we zien elkaar binnenkort wel weer. Veel plezier nogmaals en allemaal groeten vanuit Elburg.

Ja, als de zon schijnt, en dan gaan we zeker naar kijken met het weer. Op dit moment ben je weer online en het nummer geeft al aan dat we gaan zonne genieten. Maar ja, of er nog de hele week zon blijft, weten we niet. Ik weet wel dat het wat gaat afkoelen, maar ook dat het eind van de week weer warmer gaat worden. En daar gaan we er zo even bij pakken. Daarvoor ABBA met Does Your Mother Know. En ja, inderdaad, mijn moeder weet alles. En die belde me ook net even op. Zei, jongen, je hebt de hele verkeerde datum doorgegeven. Het is geen 6 juni. Het is inmiddels 29 juni. Nou, ik weet niet of ik dat ook gezegd heb. Maar in ieder geval bij deze. Het is inderdaad maandag 29 juni. En moeders, bedankt voor het telefoontje. En ook heel alert dat je goed blijft opletten. Doet me wel goed. Nummer was van ABBA. En speciaal voor jou. Goed, we gaan eens even kijken. Vandaag is het droog en schijnt de zon volop. En de temperaturen die gaan uiteindelijk tussen de 22 en 28 graden bevatten in heel Nederland. Lokaal kan het ook gemiddeld 25 graden worden, maar de maximum is 28 in het zuidoosten. Dat is nog steeds erg warm voor de tijd van het jaar, maar in ieder geval een stuk minder als de voorgaande dagen. Ja, ik zag in mijn auto ook af en toe metingen van 37, 38, 39, zelfs een keer 40 graden nog. En niet omdat ik de ramen dicht had, maar dat was gewoon echt de buitentemperatuur. En ja, zo warm moet het eigenlijk niet worden, want dan word je echt wel erg beroerd van. Tenminste, ik wel krijg het benauwd, geen lucht meer en denk net of de adem is afgesloten en dat je aan zuurstof moet. Maar gelukkig heeft het maar 2 dagen geduurd, want ik zou dat echt geen week kunnen volhouden. Maar goed, we hebben in ieder geval, doordat de meeste matige noordwestenwind en de luchtvochtigheid is bovendien wel lager. Daarom is het dus ook een aangenamer, dat het wat aangenamer aanvoelt. Vanavond en vannacht dan gaan we dus een zeer aangename zomeravond tegemoet. Er staat weinig wind. De zon schijnt nog een geruime tijd en de temperatuur ligt tot de zonsondergang op de meeste plaatsen net boven de 20 graden. Vannacht is het wel vrij helder, het koelt ook flink af tussen de 12 en 16 graden. Dus dat is lekker, even de ramen openzetten en de warmte door het huis laten verdwijnen vanwege de tocht. En de voordeur natuurlijk ook even openzetten. Wel even oppassen dat die inbrekers niet zo naar binnen lopen. Dus misschien kunnen we wel iets voorzetten, nog een stukje schrikdraad. Maar wel deuren en ramen openzetten is het beste. Aan het eind van de nacht neemt het vanuit het westen de bewolking weer toe, maar neerslag staat niet op het programma. Morgen dan hebben we dus waarschijnlijk een einde van een officiële hittegolf. De dinsdag begint droog met flink wat zon, maar vanuit het westen trekken de gedurende dag ook steeds meer wolkenvelden over het land. Daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien en valt de temperatuur iets lager uit. Maximaal loopt het een van 20 graden aan zee tot 27 graden langs de oostgrens. Daarmee zal het op dinsdag ook waarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf. De regionale hittegolf die houdt in het zuidoosten nog even aan, want dan blijft het warm. Woensdag dan gaan er lokaal nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het opnieuw droog. De zon die schijnt opnieuw flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Met een maximum temperaturen die komen tussen de 20 en 25 graden te liggen. Of in ieder geval een aangenaam zomerweer. Daarna, tot aan het weekend, is het normaal Hollands zomerweer met een mix van wolken en zon. Neerslag betekent niet dat het staat, dat het vaststaat op het programma. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Tegelijk zien we ook dat het vanuit het zuidwesten vanuit Europa een warme lucht aankomt. En de kans is groot dat die lucht zich in het weekend opnieuw richtte tot onze regio. Waardoor het warm tot heet zomerweer waarschijnlijk wordt. En het kan dus snel terugkeren dat we weer een hele warme zomerse periode krijgen met temperaturen. Die gaan naar de 28 tot 30 graden misschien wel en nog warmer. Maar goed, zover is het nog niet. Laten we eerst even genieten van de minimale temperaturen die nu zijn. Oftewel de lagere temperatuur moet ik zeggen tussen de 20 en 25 graden. En dat is in ieder geval lekker weer om te werken en van alles te doen. Want anders kun je echt helemaal niks beginnen. Behalve berg beklimmen, want dan heb je een hele frisse wind boven, heb ik net begrepen. Dus ja, daar kun je altijd nog naartoe. Maar ik blijf toch liever hier en op de fiets.

0: Ja, dat was op mijn fietsie, maar de rodeo's waren dat. Maar we gaan natuurlijk niet door het Drentse land. Maar we gaan volgens mij naar Zwitserland en natuurlijk naar Frankrijk en misschien wel naar Nederland. Maar dat gaan we allemaal vragen aan onze deskundigen op het fietsgebeuren. En dat is natuurlijk niemand minder. Maarten Junte van de Shimano. Maarten, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Egbert, hallo.
0: Ja, kon het even?
1: Ja, ik ben even een rondje aan het wandelen buiten in de pauze. Ik had de broodjes al op, dus kwam perfect uit.
0: Oké, nou mooi. Goed, we houden het even in drie fases, want er zijn toch wel iets fietsgebeuren aan de hand. En we hebben elkaar ook een tijdje niet gesproken. Ik heb zelf even gelezen, daarom vraag ik het jou ook even. Gaat om een ronde van Zwitserland, maar toen kwam ik erachter dat er dames zijn. Maar misschien hebben ook wel heren gefietst en er was nog een Nederlands kampioenschap.
1: Ja, klopt. Nee, er was een beetje een stillere periode in de fietswereld. En de ronde van Zwitserland was eigenlijk weer de voorbereidingswedstrijd op de Tour. Dus Mathieu van der Poel heeft er ook gereden. Pogacar, die heeft hem zelfs gewonnen. Dus ja, dat is echt voor de jongens een voorbereiding op de Tour de France. De bergen, die heb je natuurlijk ook in Zwitserland. Mm-hmm. Het is dus een koers van 7 dagen. Dus ja, die jongens gaan daar puur ter voorbereiding heen. En als ze dan winnen, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar je zag, Pogacar heeft daar al flink uitgepakt. Dus dat gaat veel beloven voor de Tour.
0: Ja, ik heb Van der Poel eigenlijk niet zo gezien. Ook niet gevolgd hoor. Ik heb het helemaal niet gevolgd. En dan wou ik ook vragen, want de Tour in Zwitserland die is toch minder populair. Want je hoort of wat, je ziet er niks over. Ik zag nu die vrouwen net in de krant staan. Maar je hoort er weinig over, moet ik zeggen.
1: Ja, het is een iets minder bekendere wedstrijd. Dat klopt ook. Puur omdat hij ook 7 dagen is. Het is in Zwitserland. Het is ook niet op de NOS. De Belgen zenden het niet uit. Dus ja, er wordt iets minder aandacht aan gegeven. Ik denk dat de echte wielerkenner het nog wel gevolgd heeft. Pogacar won daar de tijdrit. En Van der Poel werd daar op een... voor mij 300ste werd die tweede.
0: Ja,
1: dus het wil wel zeggen dat ze beide al goed bezig zijn. Dus ook voor Nederlands succes gaat dat misschien wel iets moois beloven.
0: Ja, ik heb het inderdaad ook gezien dat hij van de Poel net een paar 100ste seconde. Dat betekent dat hij ook lekker kan sprinten. Dus dat biedt wel mooie mogelijkheden en vooruitzicht ook. Even naar Nederland dan. Je had het over Nederlands kampioenschap. Wat houdt dat in? Nederlands kampioenschap op de weg of lange baan? Of hoe gaan we, wat voor titel hoort daarbij?
1: Eigenlijk had je Nederlands kampioenschap tijdrijden en op de weg. En gisteren was het op de weg in Nijmegen. De omgeving Berg en Dal heet dat.
0: Ja.
1: En dat is gewonnen door Wilco Kelderman, een renner van Visma. Dat was wel leuk voor die jongen. Die jongen heeft al enorm veel pech gekend in zijn carrière. En na 11 jaar heeft hij weer zijn eerste profoverwinning geboekt. En dan direct Nederlands kampioen. Dus dat betekent dat je de Tour de France, ik weet niet of hij hem rijdt, volgens mij rijdt hij hem.
0: Mm-hmm.
1: Mag hij met een rood-wit-blauwe trui rijden.
0: Oh.
1: Zodat iedereen kan zien dat je Nederlands kampioen bent. Dus dat is natuurlijk wel super gaaf als je dat mag doen. En dan ben je echt een vertegenwoordiger van je land.
0: Ja, nou dat is wel mooi. Ja. Dus een eendaagse wedstrijd dus. Berg en Dal is wel bekend. Gingen we altijd naartoe natuurlijk ook met de lokale omroep in verband met de Vierdaagse. Die kwam er op donderdag altijd langs. En dan waren we daar met onze mobiele studio, moet ik zeggen. Televisieuitzending was altijd leuk. En ja, Berg en Dal. Kijk, het klinkt allemaal makkelijk hier in Nederland. Maar als je dat bergetje en het dalletje even meepakt lopend, zeg maar. Dan kom je er net aan de berg op. Dus dat is nog helemaal niet zo makkelijk. En vooral niet met een fiets.
1: Nee, zeker. Je zag gisteren ook wel dat die jongens er wel wat moeite mee hadden. Het was, en het is dan ook een optel soms. Ze moeten meerdere rondes. Kijk, de eerste ronde vliegen ze dan nog wel omhoog.
0: Mm-hmm.
1: Maar na een rondje of 5, 6 gaat het ook bij hun behoorlijk pijn doen. En dat zag je ook wel. Dan gaat de snelheid er aardig uit en dan is het gewoon afzien. Dus het was een hele zware koers. Maar we hebben een mooie winnaar en ook echt een verdiende winnaar. Daar reed naar 66 kilometer, reed hij in zijn eentje weg. En dan kun je ook niet zeggen dat hij in het wiel heeft gezeten of dat het gestolen is. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Het is geen geluk meer, dus dat is gewoon een goede prestatie, ja.
1: 100%, ja.
0: Nu het over die Visma-ploeg hebben, die gaat natuurlijk ook naar Frankrijk. Wanneer begint de Tour de France?
1: De Tour de France begint op 4 juli in Barcelona. Daar kom ik toevallig zelf net vandaan.
0: Oh.
1: Dus ik heb de boel al een beetje voorverkend. Ik ben gisteren weer teruggeland. Hij start in Barcelona met een ploegentijdrit en dan 2 etappes. En je ziet al wel in Barcelona dat het echt begint te leven. Het is natuurlijk het grootste wielerevent wat er is. Je hebt natuurlijk nu ook het WK voetbal, dus het wordt een beetje ondergesneeuwd.
0: Ja.
1: Goed dat dat nu weer even verteld wordt hoe en wat. Dus, maar dat wordt in Barcelona de start met de ploegentijdrit. En we kunnen Van der Poel, denk ik, stiekem toch wel opschrijven als favoriet. Want hij heeft de tijdrit in Zwitserland heel goed gereden. En hij heeft ook aangegeven dat hij voor de gele trui wil gaan. Want als hij daar de gele trui pakt, betekent ook dat hij hem sowieso wel 3 à 4 dagen vast kan houden. Omdat in de theorie moet al die etappes moeten hem wel liggen daar in Barcelona. Dus dat zou hartstikke mooi zijn. En dan hebben we natuurlijk de grootste concurrent van Vingegaard, Pogacar.
0: Ja.
1: Nou ja, ik denk eigenlijk niet meer dat het de vraag is of hij gaat winnen, maar met hoeveel minuten.
0: Ja, ja.
1: En dan komt hij wel in een illustre rijtje met Merckx, die een 5 keer heeft gewonnen. Indurain heeft een 5 keer gewonnen. Dan hebben we eigenlijk alleen nog Armstrong, die hem officieel 7 keer heeft gewonnen. Maar ja, daar kennen we allemaal het verhaal van. Met doping. Dus officieel niet. Maar ik zeg altijd maar zo, officieus heeft hij hem toch maar mooi 7 keer gewonnen.
0: Ja, inderdaad. Dat is sowieso een prestatie. Dan even nog naar Van der Poel. Want je zegt, nou, ze zijn lekker bezig. Van der Poel, die schat ik ook wel op wat prestatiegerichte situaties. Hè? Misschien wel een overwinning of een etappe. Ik heb het gevoel, maar ik heb er ook geen verstand van natuurlijk, dat die Van der Poel gewoon even een paar rondjes meedoet en een paar dagen zegt bye bye, zwaai, zwaai.
1: Bij Van der Poel weet je het nog maar nooit, want wat zijn voorbereidingen zijn op de andere wedstrijden heeft hij nog niet bekendgemaakt. Maar ja, het is altijd zien in zo'n Tour de France, hoe gaat het? Misschien staat hij dadelijk wel heel goed in het puntenklassement voor de sprinters in de groene trui. Dat soort dingen kunnen natuurlijk ook de zaak veranderen. Ja. En het is altijd 3 weken. Je weet nooit wat er gebeurt. Een valpartij, een lekke band. Zeg het maar. Dus het is altijd even koffiedik kijken aan het begin. Hij heeft nog niet echt aangegeven dat hij zegt, ik stop er eerder mee. Dus eigenlijk verwacht ik gewoon dat hij hem helemaal gaat uitdoen.
0: Ja.
1: Dus, en er zijn ook nog best veel kansen voor hem voor een etappewinst. Dus ik denk dat we hem dit jaar... Andere jaren soms wat minder, maar dit jaar gaan we hem zeker veel in beeld zien. En ik sluit ook niet uit dat hij een keer met de handjes in de lucht over de finish komt.
0: Ja, nou, dat zou mooi wezen. Het zou sowieso mooi wezen als hij hem eens een keer uit zou rijden. De compleet maken van die 3. Maar ja, het is natuurlijk verschrikkelijk zwaar. Ik zeg, als je die Wolberg ziet, word ik al overspannen. Laat staan daar in Frankrijk met al die bergen. Met de auto is al te gek. Laat staan met de fiets. Snap sowieso niet dat ze het volhouden. Maar ja, daarom zijn het ook topsporters natuurlijk. Jij zegt, ik ben er al even geweest. Wat moest je daar dan doen? Moet je je zegt voorbereiden. Ben je daar al een tent aan het opbouwen of zo?
1: Nou, mijn broer die woont in Barcelona, dus ja. Daar waren we even op visite. En ja, dan kun je natuurlijk niet laten om even in de stad te kijken. En daar zag je al heel veel festiviteiten omtrent de Tour de France.
0: Oh ja?
1: En ze beginnen langzaam aan met opbouwen. Er was een officiële shop was er al.
0: Oh.
1: Je merkt dat er overal worden wel spulletjes verkocht met t-shirts. Alle borden die worden langzaam omgeturnd. Dus het begint echt wat te leven daar ook. We zijn ook een stukje langs het parcours gelopen. Dan zie je ook direct wel, als je voor degenen die in Barcelona zijn geweest. Het is in de stad zelf niet heel heuvelachtig. Maar als je er net iets buiten komt, dan wordt het al best wel heuvelachtig. Dus dat hebben we ook allemaal gezien. Dus het gaan wel hele mooie etappes worden daar.
0: Ja, ja. Nou goed, die eerste wedstrijd 4 juli zeg je net. Dat betekent, ik moet even snel erbij pakken. Maar dat is waarschijnlijk zaterdag of zondag. Zaterdag, ja.
1: Ja, en zaterdag. En dan beginnen ze met een ploegentijdrit.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen dat ze met 7 renners tegelijk starten. En dan is het gewoon zo hard mogelijk naar de finish. En dan tijd van de ploeg telt.
0: Ja. In Barcelona zeg je al, dat is natuurlijk geen Tour de France. Of tenminste geen Frankrijk. Is dat dan eenmalig één dag in Spanje? Dan hup gelijk naar Frankrijk toe. Of blijven ze nog vaker? Nog een paar dagen?
1: Ze blijven 3 dagen in Spanje. En dan natuurlijk Barcelona is niet super ver van de grens van Frankrijk af.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan doen ze in Barcelona de ploegentijdrit. Dan doen ze nog 1 etappe van Tarragona naar Barcelona. Dus een buitenwijk, buitenstadje, net buiten Barcelona. En dan starten ze vanuit Barcelona zo richting Carcassonne in Frankrijk. Dus dat is 1 etappe en dan zijn ze weer in Frankrijk. Dus in totaal zijn ze 3 dagen in Spanje. En ze gaan niet eens met het vliegtuig, dat gebeurt soms ook wel eens. Maar ze gaan nu gewoon op de fiets de grens over.
0: Ja, ja. Goed, nou dan weten we het allemaal, zijn we weer mooi bijgepraat. Komt er goed uit, hè? Dat we zaterdag beginnen, dat we nu nog even de aandacht gaan besteden. Mensen zeggen van, hey, het begint weer van het weekend. Ga je er zelf ook naartoe? Moet je er nog naartoe van de Shimano-ploeg? Of blijf je thuis? Of heb je de boel al voorbereid? Of wat is jouw functie daar?
1: Dit keer niet in functie. Onze Franse collega's die pakken dat op.
0: Okay.
1: Dat is natuurlijk vanuit Shimano Frankrijk. Dus ik kan niet zo heel goed Frans. Dus ik denk dat kunnen ze beter zelf doen. Dus, en dan kan ik mooi voor de tv zitten kijken. Dat,
0: ja, okay.
1: soms kun je daar meer van zien dan dat je er bent.
0: Ja, zeker weten. Goed, Maarten, dat gaan we zeker doen. We gaan opletten en misschien spreken we elkaar volgende week er even over. We overleggen nog wel even of het interessant wordt, ja of nee, om wat te melden. En misschien is het ook wel goed om de eerste paar dagen eens even mee te pakken. Maar dat zien we dan wel. In ieder geval voor dit moment even bedankt voor de info. Niet alleen over de Tour de France, maar het is voor mij ook helemaal duidelijk geworden hoe het met Zwitserland zit en de Nederlands kampioenschap. Dus we zijn er helemaal bij gepraat. En nogmaals bedankt en ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.
1: Ja, oké. Okay. Goeiedag allemaal.
0: Ja, goed. Dat was Maarten, zoals bekend, Maarten van de Shimano-ploeg. Ons bijpraten over het wielergebeuren. En speciaal voor hem natuurlijk de Creedence Clearwater Revival.

Ja, dat was Aquarius. En daarvoor was het de Creedence Clearwater Revival met Proud Mary. En ja, ik werd even wat afgeleid. Er ging wat mis in de muziek, zag ik. Oftewel, ik was even in de kantine, want ik kreeg onverwachts bezoek van twee mensen. Jan van der Bos van de Red County even een bakkie doen. Maar ook iemand van uit de organisatie van Oostendorp, Bruis. Die kwam nog even wat vragen en melden. En in ieder geval, het is natuurlijk niet alleen dus de Tour de France wat begint, maar ook vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. En dan hebben we het over Oostdorp. Bart die had er al een heel uitgebreid interview mee met de organisatie. Maar nog even de melding dat het vrijdag 3 juli begint. In ieder geval met de seniorenmiddag vanaf 2 uur, 2:15. S'avonds is er natuurlijk nog een loopvieze wedstrijd, stepwedstrijd, maar kinderdisco, prijsuitreiking van de wedstrijd. En ze hebben de coverband Undercover. Nou, mooi originele naam ook. En dat is vanaf 8:30. En dan is het overdag op zaterdag. Ik meld het toch nog maar even. Dan is de Bruismarkt. En die gaat vanaf 10:30 tot 4 uur. En we hebben daar natuurlijk een bar met terrascatering, verloting, sminken, schietsport, paling roken, bierpulschuiven. Nou, dat klinkt goed. Kinderactiviteiten. En van alles en nog wat. De Meulenzangers natuurlijk treden ook op. En troubadour Edward Val. Allemaal in Oostendorp. Dus mocht u zich vervelen, u kunt daar gewoon gezellig naartoe.

0: Ja, we draaien de muziek even iets weg, want we hebben op dit moment nog even onze razende reporter aan de lijn. Dat is Jerry Alon. Goedemiddag. Ik hoor je niet, of zowat niet. Oh. Ik weet niet hoe jouw telefoon staat, maar ik hoor jou niet in ieder geval. Heel ver weg. Nee, ik hoor helemaal niks. Maar we kunnen het even overschakelen. Wacht even, ik zal even een andere knop gebruiken. Hallo, doet u het nu?
1: Ik hoor jou prima,
0: Edward. Ja. Nou, stond hij helemaal iets niet helemaal goed, maar goed. Okay. Ik heb jou wel. Goed, Jerry, wou het even kort, want we zitten zo al voor de klok van 1 uur. Het verslag hebben we vanmorgen gehad al in het programma voor de WK. Jij doet ook nog een naverslag eventueel?
1: Ja, er komt een WK-update aan na morgen natuurlijk. Okay. Of na vannacht moeten we zeggen inderdaad. Ja. Waarin we gaan terugblikken op de wedstrijd Nederland-Marokko.
0: Ja.
1: Hopelijk op een goede wedstrijd met een succesvol resultaat. En ik spreek morgen ga ik ook nog even langs bij de mannen van Kappen Martin. Omdat die natuurlijk die WK-pool hebben.
0: Ja,
1: daar gebeurt heel veel in, kan ik je vertellen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verloopt.
0: Okay,
1: morgen gaan we weer het verslag van doen.
0: Ja, wanneer kunnen we dat horen, dat verslag?
1: Het verslag van de WK-pool die zal morgen al komen. De WK-update zeg maar, met een terugblik op Nederland-Marokko. En hopelijk ook een vooruitblik naar Nederland-Duitsland zal het dan waarschijnlijk worden. Ja. Dat zal waarschijnlijk woensdag of donderdag komen.
0: Nou, we hoorden het vanzelf wel. Dan even snel nog even naar... je hebt een opname gemaakt, televisieopname productie van het Napalmmeisje.
1: Ja, zeker.
0: En dat gaat ook wat mee gebeuren.
1: Ja, zeker. Ik heb net toevallig het laatste dingetje aan afgerond. Dus ik ga hem nu klaarzetten dat we hem om rond 3 uur kunnen gaan publiceren.
0: Mm-hmm.
1: Het is een interview geworden van ongeveer een half uur met het Napalmmeisje. En dat was een heel aangrijpend en bijzonder interview waar ik zelf ook niet uit droog heb gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben heel nieuwsgierig wat Elburg ervan vindt. We gaan er zo op zetten en dan laten we zien wat er gebeurt.
0: Ja, te zien op kabeltelevisie, hè, op Blue TV. En dan kunnen mensen ook via de website loopmedia.nl ook op de televisie.nl
1: drukken. Zeker.
0: Maar ze kunnen het ook nog via een live of een YouTube-kanaal, dacht ik.
1: Ja, zeker. Ook op YouTube. Hij komt ook op YouTube staan. Zeker weten,
0: Goed. Nou, hartstikke mooi, Jerry. We zijn benieuwd hoe het afloopt. Het was heel interessant. Ik was er zelf ook bij natuurlijk. Hartstikke mooi. En nou, mooi dat je dat hebt kunnen opnemen. En nou, we verwachten natuurlijk ook de rest van jou even op de volgende update van het WK. Het wordt wel spannend en echt mooi interessant hoe Elburg meeleeft en alles.
1: Yeah.
0: En nou goed, in ieder geval, Jerry, bedankt voor dit korte interview even, want we hebben weinig tijd, we moeten door. Yeah. Maar we zijn in ieder geval up-to-date en ik ga straks nog even melden dat de televisieuitzending straks begint.
1: 3 uur.
0: 3 uur, oké.
1: Okay. Tot later.
0: Ja, dankjewel. Oké, doei. Dat was Jerry Alon, onze razende reporter. Zoals vermeld met allerlei activiteiten.

We hadden de zomerklanken van Maywood natuurlijk, de dames Maywood. En dat nummer heette Rio en heet uit 1981. Goed, we zijn dus wat erin en dat betekent dat we het eerste uur erop hebben zitten in middag matinee met EB. Maar we zijn natuurlijk straks na de reclame en het journaal van de klok van 1 uur weer bij u terug in het tweede deel met Rini Wolf natuurlijk, de Formule 1, het motorrace en nog wat anders sportgebeuren. In ieder geval maar blijf luisteren naar Lou FM en graag tot na de reclame en het journaal van 1 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is

0: is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelden werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord. Op de N304 Ede richting Apeldoorn 5 minuten vertraging bij de aansluiting met de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: Middagmatinee met

Ja, until we meet again. En dat is zeker gebeurd, want we zijn weer terug hier in het programma Middagmatinee. We komen elkaar weer tegen in het tweede uur van Middagmatinee met EB. Vandaag op maandag, ik zal even de datum er goed bij pakken, moet dus het 29 juni alweer in plaats van 6 juni, had ik waarschijnlijk gezegd. Ik heb er niks in de gaten gehad, maar in ieder geval, het is 29 juni. En dat betekent nog een paar dagen, dan zitten we al in de juli maand. Heel veel mensen zijn natuurlijk nog aan het werk. Sommigen zijn alweer op vakantie, sommigen zijn weer terug van vakantie. In ieder geval, het kan alle kanten op tegenwoordig. Maar het is in ieder geval ook in Elburg zeker ook vakantiegevoel wat temperatuur betreft. Dus je hoeft daar in principe niet voor weg. Lekker een beetje zwemmen en daar bij het strand en het Veluwe meer een beetje afkoelen. En dan gaat het allemaal goed komen. Goed, zoals gezegd, het tweede uur. En traditioneel gaan we het tweede uur natuurlijk ook even praten met Rini. Want dan gaan we Titi Assen bespreken. Dan hebben we het over motorrace en ook de Formule 1. Komt allemaal voorbij in dat gedeelte. En die gaan we zo proberen even te contacten. We zijn vanmorgen begonnen met, het is inmiddels zoals gezegd maandag, en niet alleen maandag, maar ook dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag zelfs, de ochtendspits natuurlijk met Dries Smit, van 7 tot en met 9. En vandaag zullen we dan overschakelen naar Studio Elburg uit Witta, maar die is met zijn schoonmoeder of schoonzus op vakantie, op wintersport, nee, ik wil niet zeggen op wintersport, die is op vakantie ergens in de tuin kamperen. En weekendjeweg.nl, nou hartstikke mooi. We zijn nu begonnen daarna aan de derde helft, het sportgedeelte. En we hebben nu middagmatinee met EB tot en met 2. Daarna mooie muziek tot en met 1 uur of 6. En dan is het nog even de vraag of het programma WWW uitgezonden wordt. Want Rob is op vakantie en ik zit nog te wachten op een telefoontje in verband met een wens. Een laatste wens om natuurlijk met de rolstoelbus iemand weg te brengen voor een ballonvaart. Dus ik kan natuurlijk daarop geen nee zeggen, doe ik ook niet, want het is waarschijnlijk ook de laatste keer dat dit kan en mag gebeuren. Dus ik sta standby, mocht de wind zich goed gedragen tot windkracht 2, want boven windkracht 2 gaat de ballonvaart niet, dan hoeft dat niet te gebeuren en dan blijf ik thuis en misschien dan wel in het programma WWW. Zo niet, dan weet u in ieder geval de reden van ons verblijf ergens anders, behalve in de studio, zoals gezegd. Rob die is zich aan het voorbereiden, gaat vannacht weg, heb ik begrepen. En hoe het bij mij gaat, dat horen we dan later wel. Of we horen het vanzelf wel. In ieder geval, we gaan zo ons opmaken voor het gedeelte sport op de race, motorrace en Formule 1. Met natuurlijk Rini Wolff.

0: Ja, dat was de asfaltrocker van Henk Wijngaard. Henk Wijngaard die ook het asfalt reed. Wie dat ook deed is natuurlijk Rini Wolf. Maar of hij op dit moment asfalt rijdt, daar geloof ik helemaal niks van. Rini, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag
0: eigenlijk. Ja, nog asfalt gereden?
1: Nee. Was niet nodig.
0: Te warm?
1: Wel veel op asfalt gereden.
0: Ja. Nou, kunnen we er gelijk even bij pakken, Rini. Want jij bent... We gaan even over de TT As hebben. Traditioneel is natuurlijk altijd prachtig. Een evenement waar je natuurlijk als kind, ik ook, al naar uitkeek. 1 keer per jaar en dan ook dan de Nacht van Assen. Op vrijdag trainen, op zaterdagmorgen gaan zitten met je coolbox. En de hele dag 6-7 wedstrijden voorbij. Maar die tijd is voorbij, hè?
1: Ja, precies. Kom je buiten zitten, dan kom ik naar buiten en dan zit ze me weer naar binnen. Maar goed.
0: Ja, het is misschien ook veel te koud binnen.
1: Nee, maar goed. Net als jij. Ik ging vroeger ook als puppy al met mijn vader mee naar af en toe.
0: Ja.
1: Ja, toen had je nog een hele dag vermaakt.
0: Ja.
1: Met veel meer klasses en zijspannen op het laatste. Wat natuurlijk het toppunt met strooieren, snieders, noem maar op. Maar dat is allemaal niet meer. Er zijn maar 3 wedstrijden op de hele dag.
0: Ja, buiten 3 wedstrijden. Het is ook strengere regels. Hè? Vroeger kon je barbecue, je nam je hele tent mee, slaapzakken, alles. Het was allemaal niks aan de hand. Maar tegenwoordig is dat niet meer.
1: Nee, dat is niet meer. Bomen omzagen, we hebben van alles weggedaan. Maar dat mag allemaal niet meer.
0: Nou, dat mag al een tijdje niet meer volgens mij, maar goed.
1: Nee.
0: Maar goed, in ieder geval, je ging er altijd heen. Maar datzelfde met de Formule 1 heb je ook wel eens verteld. Dat lopen en dat wandelen, word je ook moe van. Dat heeft allemaal niet zoveel zin. Maar je bent indirect nog wel betrokken, want je hebt nog wel jongens naar TT toegebracht, heb ik begrepen.
1: Ja, zeker. Nee, dat is een traditie geworden momenteel. Maar die jongens, dat zijn mannen uit Elburg en Doornspijk.
0: Ja.
1: Die breng ik dan s'morgens weer te vroeg naar station Zwolle, want daar gaat de eerste trein zo'n beetje.
0: Ja.
1: En die kon ik mooi met de bus van Cor van Allround, die mocht ik weer gebruiken. En ze hadden nog een busje van VTS en Nunspeet erbij.
0: Mm-hmm.
1: Dus een van de middag hadden ze weer opgehaald in het harde.
0: Ja, maar ze kwamen niet veel verder met de trein, heb ik begrepen.
1: Nee, ze hadden een kleine storingje of weet ik veel. Er was een boom of zo omgewaaid.
0: Er lag een boom op de rails, ja.
1: Dus ik kom een stukje met de trein en dan weer met de bus en dan weer met de trein.
0: Ja, Jas zag achteraf net zo goed met de bus kunnen brengen naar Zwolle of van naar Assen.
1: Ja, dat was eerder geweest. Dus dat dicht gauw hoor aan. Maar ja. Goed.
0: Ze zijn er wel geweest in ieder geval en hebben ook de wedstrijden bekeken. En uiteraard heb jij ook de wedstrijd bekeken. En bij jou gaat het denk ik puur om de Moto 2 en de GP.
1: Ja, eigenlijk alleen maar de motor 2. Maar de motor 3 kijk ik ook wel.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is natuurlijk altijd een spannende strijd. Maar er zit helaas geen bekende bij.
0: Nee.
1: Misschien dat ze mij wel kennen, maar ik en hun niet. Maar goed, de motor 2 natuurlijk. Ja, Colin Fire, daar waren de ogen opgericht. En thuis, thuiscircuit. Denk ik, dat gaat worden. Maar hij was goed weg met de start. En we hebben een goede race gereden en uiteindelijk 11e geworden. Dus hij pakt toch een paar puntjes even mee.
0: Ja, maar dit had ik ook gezien dat hij 11e werd. Alleen ik las net dat ze hem toch op de 9e positie hebben gezet. En waarom, als dat is, weet ik. Misschien is er wat uitgevallen of gedisqualificeerd. Want hij staat hier in de krant. De motorcoureur die leverde in de Moto 2... de coureur stap was initiatief als op een 9e plek. En dat hebben ze misschien nog later iets weer bijgesnoept of bijgeteld. Ik weet het niet, maar 9e of 10e maken ook niet
1: zoveel. Er waren er een paar die moesten nog zijn longlap doen. Dus dan moet je even een buitenbochtje maken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat kost een beetje tijd. En als je dat niet doet, dan wordt bij de finish zoveel seconden afgetrokken van je tijd.
0: Nou, ik denk
1: dus
0: dat
1: ik vermoed dat dat gebeurd is.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval, hij zegt er zelf over, buiten de 9e of 10e positie. Hij was tevreden, want hij liet zich dit keer niet uit het veld lokken om zeg maar te laten zien en te presteren op Assen vanwege eigen publiek. Alles of niks. We hebben dat zelf ook meegemaakt met Hans Koopman. Die racede bij ons, mochten wij ook meedoen. Antit Assen en nog een andere jongen. En die gingen door het enthousiasme van het eigen publiek, gingen ze toch onderuit. En ik denk dat Colin daar ook bang voor was. Hij schreef dat ook. Hij had liever de punt als dat hij daar gekkigheid ging doen. En het publiek is toch even gek op hem.
1: Ja, daarom. Ik heb zelf ook wel gereden, maar als je te veel bekende langs de baan ziet, dan ga je voor het weet steek je de handen op en dan ben je zo weer een paar plekken kwijt.
0: Nou, ik denk niet dat Colin tijdens het rijden even een handje op gaat steken, geloof ik niet zo.
1: Okay, ik heb het wel gedaan, maar dat was niet slim.
0: Nee, dan red je het ook niet, hè?
1: Nee.
0: Goed, dan de...
1: Ze moesten achterin ook volk hebben, dus ik denk dat blijft maar achterin.
0: Heel goed. En dan de Grand Prix zelf, GP, MotoGP, daar nog iets van te melden?
1: Nou, ik heb weinig van meegekregen. Ik weet niet, eens de uitslag moet ik eerlijk vertellen. Ja, dat toch was... wel aan natuurlijk, maar dan heb je allemaal gauw hoer om je heen.
0: Ja, dat was die Japaner, die Japaner die...
1: Ja, die had gewonnen, dat weet ik wel.
0: Ancora.
1: Maar,
0: ja.
1: Nou ja, dat kerst weet ik zo niet, maar nee. Goed.
0: Ik zocht die zo belangrijk, in ieder geval de Japanse overwinning na 1999, geloof ik de eerste keer dat ze weer op het podium stonden, dus heel mooi. Nou gaan we gewoon maar even naar de Formule 1, daar gebeurde wel wat. Natuurlijk het favoriete rondje van Verstappen, hè. Oostenrijk is toch wel een circuit wat hem ligt en dat blijkt ook wel, hè?
1: Dat bleek ook wel, ja. Hij ging goed er vandoor en geen problemen onderweg. Een paar keer wissel natuurlijk, banden gebeurden. En de ene keer had je geluk mee, de andere keer pech mee. Maar hij had alles goed in het snotje en finishte uiteindelijk als tweede. Hij kwam heel dicht bij Russell, die voor hem reed, die de overwinning pakte. Maar nog twee rondjes had geduurd, had hij hem zeker gepakt.
0: Ja.
1: Maar misschien Antonelli ook, want die zat in de rug van Max te zorgen.
0: Ja, een mooi spannende wedstrijd. En ook mooi dat Mercedes weer meedoet. Trouwens, de Ferraris doen ook mee. Het is wel weer competitief, die hele Formule 1.
1: Ja, het wordt weer een stuk leuker van dat er meer competitie is in Bund.
0: Is er dan ook wat gebeurd, technisch gezien? Want ze hadden het allemaal over elektrische auto's en weet ik het allemaal. En dat het weer minder is en dat daarom weer interessant is. Ik hoor of zie er niks van, maar ze kunnen toch niet tussendoor zeggen... Lauwe, de accu's er maar af, we gaan weer gewoon ouderwets met de motors racen of zo. Of hoe gaat dat?
1: Nee, ja, ze kunnen het allemaal ook vanaf de kant kunnen ze de hele auto aansturen.
0: Ja.
1: En... kun ze vermogen bijgeven en weer terug doen. Ja, je staat niet hoe het kan, maar profiteer ervan, zou ik zeggen. Maar goed, het is een beetje onbegrijpelijk wat er allemaal aan de hand is, wat er allemaal gebeurt. Het is mij iets te technisch, laat ik zo zeggen.
0: Nou goed, daar gaan we er verder ook niet op in. Wat is de volgende? Is dat de Nederlandse Grand Prix Zandvoort?
1: Als het goed is wel, ja.
0: Ja, of zit er nog wat tussenin?
1: Ik ben de hele morgen al druk met loodjes aan schrijven voor de verloting, voor de doorspiekse dagen. Dus ik had eigenlijk niet echt goed voorbereid.
0: Maar je moet zeg maar de tekst op de loodjes schrijven met de hand.
1: Ik moet die naam invullen en telefoonnummers en zo. Oh. Ik dacht zaterdag aardig geluk, want dan ik was zat met Cor van Allround en onder het genot van een hapje en drankje, een beetje rond te appen en ben je zo'n hele vraag loodjes kwijt. Maar die moet wel uitgeschreven worden en alles. Dus dan heb je iets werk aangehaald.
0: Ja, en iets moet ook betaald worden natuurlijk.
1: Ook, dat is ook net zo belangrijk trouwens.
0: Ja. Dat gaat hartstikke goed. We gaan het er ook even over mee afronden met jouw gesprek. Dan is de 11e en de 10e en de 11e geloof ik, doorspijkse dagen.
1: Ja, de 10e is alleen op de vrijdagavond. Dan beginnen we met een kinderdisco. Heel leuk. En met presentaties de hele avond in handen van Wim van Apelo, Wim Salabim, wel bekend natuurlijk, Poorneem, gaan we door. En verder hebben we dan nog Wimmy Bauma, de harte tien, de Chinavenzangers en alles wat er nog spontaan binnenkomt of op het podium gaat staan.
0: Ja. Nou, gaat hartstikke goed. Ik heb begrepen dat alle kramen zijn met gemak uitverkocht. De verloot die gaat ook lekker, dus het gaat helemaal goed komen.
1: Dat gaat helemaal goed komen. Dus gewoon, ik werd net door Van Werkman gebeld dat ze morgen de eerste stapel rijplaten maar komen brengen. Dus daar ben ik ook alweer druk mee.
0: Mooi op tijd in ieder geval.
1: Mooi op tijd, ja.
0: Goed. Nou Rini, dat is allemaal prima. Dan zijn we er zo'n beetje doorheen. Tenminste, of u moet nog wat te melden hebben?
1: Nee, ik heb zo niks te melden. Ik denk dat ik vannacht er niet bij ben met het voetbal. Want ik heb vrijgevraagd voor morgen, maar het was dan niet helemaal zeker. Dat er wat dingen doorkwam. Ik zei, nou, als er een andere chauffeur is dan graag. En anders heb ik pech gehad. Ja. Maar goed. Maar anders, ik moet morgen ook op tijd bij de huisarts wezen. Dus ik ook niet met een dikke kegel aankomen.
0: Nee.
1: Dus ik houd het even rustig.
0: Oké, dan kun je altijd anders ontslag nemen. Doe ik ook bij de machinefabriek. En dan gewoon de volgende dag solliciteren. Neem ze gewoon weer aan. En is het ook klaar, toch?
1: Ja, dat kan ik, ja. Precies. Te moeilijk over doen.
0: Goed, Rini. Nou, bedankt in ieder geval. En we hopen dat er vannacht nog een gezellig feestje gaat worden met Nederlands elftal. En dan spreken we elkaar de volgende keer weer. En mocht er nog wat te melden zijn, hoor ik dat wel. Hè?
1: Ja, zeker. Nou ja, en als we vandaag doorgaan, dan heb je volgende week zaterdagavond weer om 7:00. Weet je wel wat er gaat gebeuren in de stad.
0: Dat zijn mooie tijden, ja.
1: Dat zijn mooie tijden. En dan, dat was vorige week ook, want toen waren wij er helaas niet bij. Nee. Maar dan is het super gezellig de hele avond.
0: Eén groot feest.
1: En we hopen dat het weer kan. Maar goed, afwachten.
0: Eerst deze wedstrijd maar even. Dan gaan we over naar de groetjes, Rini.
1: Ja, en de groetjes en mannen bij Geduk, de Van Weijen Boys. De mensen van Carrie Anderen bij Allrounds. Bert in een belangrijke man daar ook. En Tijn natuurlijk niet te vergeten. En de mensen van Voorlek en Benninghuizen. Ik weet niet of je van de Asfaltjongens al genoemd hebt. Bram was weer terug van vakantie, hoor ik. Dus,
0: Brammetje, ja.
1: Dus alles is weer compleet. En ik zou zeggen verder iedereen die momenteel verbonden is en luistert naar de Loef. En ik zou zeggen tot de volgende week en draag maar een mooi plaatje van check, aftrek, overtrek.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Rini, bedankt voor dit moment. En we gaan inderdaad luisteren naar een nummer uitgezocht door Jack Overtrek. En dat zijn echte vrienden.

Ja, dat is drukwerk met Je loog tegen mij. En daarvoor was het nummer aangevraagd door Jack Overtrek natuurlijk. Echte vrienden van Jantje Smit en Gerard Joling. Ja, Je loog tegen mij, dat is het nummer van drukwerk. U kent hem allemaal. Harry Slinger met het rode petje op. En Jantje van der Bos, die was hier net in de studio even wat spullen terugbrengen. En even een bakje doen. Vandaar dat ik ook het geluid even tussendoor is iets misgegaan. Een kleine stilstand, dacht ik. Maar goed, ik weet niet of je het gehoord hebt. Ik wel. Maar in ieder geval, Jantje was er even. En die is nu weer op pad. En onderweg heeft hij natuurlijk ook de radio aan. Jan, bedankt nog voor de info. En natuurlijk het werk wat je zo meteen gaat doen voor mij. En ja, dan moet ik altijd denken aan Jan. Want die heeft ook zo'n petje. En als ik dan met hem in Amsterdam loop, dan komen er heel veel mensen naar ons toe. Zeg, mag ik met u op de foto? En dan denk ik, ja, waarom moeten ze met mij op de foto? Nou, dat is dus ook niet voor mij bedoeld. Het is voor de buurman die naast me loopt. Dat is Jantje, want die lijkt op drukwerk, oftewel op Harry Slinger. En dan willen ze allemaal met hem op de foto. Dus ja, dat begrijp ik ook wel. Het is ook twee druppels. En hij kan ook net zo goed zingen. Dus wat dat betreft is er ook niks aan de hand. Maar hartstikke mooi. Vandaar dat nummer, Jan. Goed, we gaan zo nog even terug naar de WK. Want dat hebben we inmiddels al gehad. Alleen ik heb de stand nog niet, waar we niet aan toegekomen. We zijn trouwens aan heel veel dingen niet toegekomen. Dat is altijd in dit programma. Ik snap niet hoe dat kan. Want we hebben nog helemaal geen nieuws, niks erbij gehad. En ja, de 3 uur zit er alweer op. En voor je dat weet, zit je weer in de auto. Maar in ieder geval, ik nog even naar de ook Verstappen toe. En, oftewel de Formule 1. Ook bij Rini is het er niet helemaal van gekomen. Omdat we daar ook heel veel informatie hadden natuurlijk. Maar in ieder geval, het gaat even om de uitslag. Dat was Russell 1, Verstappen 2, Antonelli was 3, Piastri 4 en Hamilton 5, Hadjar 6, Norris 7, Leclerc 8, Lawson 9 en Limblad was 10. Nou, die hebben allemaal puntjes gekregen. En de stand van zaken is nu dat die Antonelli staat bovenaan met 171 punten. Loopt lekker uit op Russell. Dat zijn dus toch twee Mercedes'en. 131 punten. Tweede Hamilton gaat het ook goed mee. 125 punten inmiddels op de derde positie. Dan Piastri 80, Norris 79, Leclerc 79, lekker allemaal dicht bij elkaar. Verstappen komt er ook aan, die zit op 73, dat is die zevende positie. Hadjar 8 is 42, Gasly is 9e met 41. En Lawson is 30 punten en dat is de stand in de Formule 1 op dit moment met na 8 races. En ik denk dat we nog zo'n helft te gaan hebben, weet ik niet precies. Constructeurs natuurlijk, Mercedes bovenaan 302, Ferrari 204, McLaren derde met 159 punten.

Ja, dat was niemand minder dan André Hazes natuurlijk. En die zong Oranje bovenaan. En Oranje staat zeker bovenaan. Want ondanks dat we al de voetbal hebben gehad met Jerry natuurlijk. En onze grote verslaggever. Of tenminste, iemand die daar heel veel verstand van heeft voor voetballen. Was natuurlijk de trainer, GJK. En die was geïnterviewd net in het voorprogramma. En zijn visie over het Nederlands elftal. Nou, die Hazes hebben het wel goed. Want Oranje staat inderdaad bovenaan. En hebben het over groep F. Tweede Japan. Van derde Zweden en Tunesië. Onderaan daarboven staat Duitsland in groep E. Duitsland, Ivoorkust, Ecuador en Curaçao. En dan hebben we groep D, Verenigde Staten, Australië, Paraguay en Turkije. En groep C, Brazilië bovenaan, Marokko, Schotland en Haiti, die staan vierde. Dan hebben we groep B, Zwitserland bovenaan, Canada 2, Bosnië is 3 en Qatar is 4. En in de groep A, dan hebben we het over Mexico, die doet het heel goed, staat bovenaan, Zuid-Afrika, tweede, Zuid-Korea, derde en Tsjechië staat vierde. Dan kijken we nog even naar de onderste helft, oftewel de andere groepen. Groep G, België nummer 1, Egypte 2, Iran 3, Nieuw-Zeeland 4, groep H, Spanje bovenaan, Cap Verde en Uruguay en Saoedi-Arabië. Die staat op de vierde positie. Groep I, Frankrijk, Noorwegen, Senegal en Irak. En dan de eerste twee gaan natuurlijk allemaal door. Argentinië in groep J bovenaan Oostenrijk door die mooie 3-3 uitslag toch tweede. En Algerije 3, Jordanië 4 en groep K, Colombia, Portugal en Congo en Obezikistan is 4. Dan hebben we nog over de laatste, dat is Engeland. Die staat in groep L bovenaan, mooi, zeker mooi voor Engeland. Kroatië doet toch goed tweede, Ghana 3 en Panama is 4. Nou, dat zijn de standen wat WK betreft. En u weet natuurlijk allemaal, vannacht gaat het gebeuren om 3 uur. Gaan we straks nog even bijpakken. We gaan ook nog even terug naar het wielrennen. De Tour de France kreeg net nog een bericht van de grote vrouw achter de grote man bij de ploeg van de wielrenners. Oftewel Dries Bos met zijn vrouw. Harriet stuurde nog een berichtje. Ga ik zo even erbij pakken. Maar we gaan eerst even naar muziek. MUZIEK

Ja, er waren traditioneel de Cats natuurlijk ook in deze uitzending mee. Lou FM, oftewel middagmatinee met EB. We gaan even terug ook op het motorrace gebeuren. Ja, het is allemaal loopt een beetje door elkaar. De hele sport met ook de rest van de informatie. Maar dat heeft te maken met dat we gewoon te weinig minuten in een uur hebben. Want dat kan niet anders, want elke keer komen we tijd tekort. Maar goed, we gaan gewoon verder. Dus ik had net even de melding over het wielrennen. Ga ik zo even bijpakken. Maar ga nog even naar de motorrace. Want er wordt natuurlijk ook hier in Elburg hebben we mee te maken met Levi. Vorige week Levi in Bruno gereden in de Moto 4. 19e geworden. En daar is natuurlijk Volek ook de hoofdsponsor van. Oftewel Gerald Lekkerkerk. En die heeft niet alleen Levi in het team. Maar die heeft ook nog een eigen team. En die rijden in de Superbike Euromoto. En dat is ook afgelopen weekend. In Tsjechië. En die hebben daar gereden. Rijden met twee mensen daar in hun eigen team. En dat is Tom Keul en eigenlijk Rosenthaler. Maar die was geblesseerd. En die werd vervangen door Bruno Irasi. En die werd tweede. En Tom Keul werd tiende. Dus met het team van Gerald Lekkerkerk. Oftewel de Volek jongens. Goed, bedankt voor de informatie nog, Jeroen. Ik wist wel dat ze moest rijden. Hoe het precies zat, wist ik niet. Maar het is ook bij deze weer rechtgezet. En Levi gaan we later nog even weer apart erbij pakken. Want die heeft nog een paar wedstrijden ook te rijden. En dat gaan we zeker goed bijhouden met z'n allen. Nogmaals, even gezegd net dat de informatie ook allemaal binnenstroom vanuit het wielrennen. We hadden natuurlijk Maarten Junten van de Shimano-ploeg met zijn verslag. En natuurlijk ook over het gebeuren van de grote wielerronde, natuurlijk de Tour de France. En daar had hij het over, omdat hij misschien niet helemaal zeker wist of Wilco Kelderman meeging met de Tour. Maar volgens Harriet Bos, oftewel de vrouw van Dries Bos. En Dries Bos kent u weer natuurlijk ook van de televisie, maar ook van de wielenploeg. En die al jaren lang begeleider is en masseur natuurlijk van die jongens van Visma. En die meldde mij net van Kelderman doet niet mee aan de Tour. Maar dat was al bekend voor die tijd al. En dat was ook gisteren op de zenders. Alleen waarschijnlijk heeft Maarten dat gemist en ik heb het helemaal niet gezien. Maar in ieder geval bij deze, Wilco Kelderman doet dus niet mee. Bedankt Harriet, ik ben blij dat je luistert. Want anders kun je dat natuurlijk ook nooit weten en die informatie sturen. Dus dat betekent dat we ook iemand daar uit Oldenbroek aan de radio hebben. Dat doet me heel goed. En nogmaals bedankt voor je bericht. En we gaan dat zeker allemaal in de gaten houden.

Carlos. De zwoele zomer van Dana Winter. Nou, en zwoel is het zeker wat temperatuur betreft. U hebt het allemaal mee kunnen maken afgelopen weekend. Erg warm. Ja, we hebben natuurlijk het weerbericht al gehad. In het eerste uur pakken we toch nog even voor de luisteraars die wat later zijn ingeschakeld. Nog even de temperatuur erbij van vandaag. Het wordt 17, minimale temperatuur 17 graden of vannacht. En de maximum is 28, soms misschien wel in Elburg 29 of 30. De zon schijnt 50%, kans op neerslag 10%. Nou, zo te zien hebben we er nog niet zoveel last van. De zon ook niet helemaal. Dus, en we hebben een noordwesterwind vanaf noordwesten natuurlijk. Maar windkracht 3, wou ik zeggen. Windkracht 3, 3 bevoor. En dat is de temperatuur en de toestanden op dit moment. Goed, we hebben nog een paar minuten te gaan. Dan is het helaas voor mij alweer afgelopen hier middag matinee met EB. Maar ja, het is niet anders. We moeten ook gelijk weer twee uur op tournee om iemand weg te brengen. En dan gaan we naar de voortoe voor de rolstoelbus die we eventueel nodig hebben voor vanavond om Saskia weg te brengen naar een laatste wens. Oftewel samen met de familie in een ballon te varen. Gaan we ze graag aan meewerken natuurlijk. We blijven even bij de sport. Landgoed Morren runt en groeit uit tot een hardloop-evenement van formaat. Oftewel, daar gaan ze hardlopen op 4 juli. Dan is daar het decor op het Landgoed Morren om de Morren run. Om 11 uur dan begint de startschot en klinken de derde editie voor het evenement in en om Oosterwolde met start-finish bij het feestshow op Sportpark De Heugde. En, dus u kunt daar aan meedoen. Er zijn een prestatieloop van 5 en 10 kilometer. En dat zijn rondjes die een paar keer worden afgelegd natuurlijk. Er is ook nog een verloting. En er is van alles te doen. In ieder geval vieren jullie het spektakel op Landgoed Morren. U kunt dat zien natuurlijk op onze website loemedia.nl. Waar u de rest natuurlijk ook kunt volgen allemaal. Wat er te doen is in de buurt en zeker hier in Elburg. Goed, dat was het. We wensen jullie nog een hele fijne luisterdag. Zoals gezegd, ik weet niet zeker of ik er ben om 6 uur. Ik kan wezen dat ik onderweg ben.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonder

0: Wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Nergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld bergingswerkzaamheden. De afrit is dicht en zodoende 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u

Meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercover agent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld doe je er 25 minuten langer over. Door opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 70 kilometer file. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle ben je een kwartier extra kwijt tussen Heerde-Zuid en Hattem. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os, tussen Knopend Valburg en Ravenstein. En voor de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Ens en Knopend Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl.

0: Bouwen.nl, aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
0: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelde daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit.

Samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Wijnand Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch lange baan schaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Enige jaren geleden was ik in het kader van een orgelreis in de Duitse stad Freiberg, waar zich in drie diverse kerken drie orgels bevinden van de beroemde orgelmaker Gottfried Siebermann. En Gottfried Siebermann leefde van 1683 tot 1753. Hij was dus een tijdgenoot van Johann Sebastian Bach, die ook zeer gesteld was op zijn orgels. Vanavond gaan we in ons orgeluur dus op bezoek bij de Siebermann orgels in Freiberg, die bespeeld worden door de organisten Albrecht Koch en Clemens Luca. Het gaat om de twee orgels in de Sankt Mariendom, het werk in de Jacobikirche en het orgelwerk in de Petrikirche. Organist Albrecht Koch opent dan dit orgeluur op het hoofdorgel van de Dom in Freiberg met te gaan spelen van Johann Sebastian Bach, Concerto A-moll nach Vivaldi. En dit heeft drie delen, dit werk. Bach heeft erbij geschreven: Ohne Bezeichnung, Adagio en Allegro.

van de wat onbekende componist Johann Samuel Bayer. En die leefde van 1669 tot 1744. Speelt de organist nu het koraalvoorspel Nun lob mein Ziel den Herrn.

En dan gaan we nu in de Dom St. Mariekirche luisteren naar het Zieuwerman koororgel, waarvan de componist Johann Karl Friedrich Rangstaap, en die leefde van 1759 tot 1830, gespeeld wordt, de sonate pro organo en D-dur, drie delen, Allegro Compose, Andantino en Allegro E-grave.

Dan gaan we nu luisteren naar de organist Clement Luca. Die speelt vervolgens op het Zielemanorgel in de Jacobikirche van Johann Heinrich Bütstedt. En die leed van 1666 tot 1727 de Fuga in C groot.

Uit het orgelbuchlein van Johann Sebastian Bach hoort u vervolgens het koraalgospel Vater Unser im Himmelreich.

hier op dit koorhal wordt afgesloten met een compositie van Georg Buffat. En die leefde van 1653 tot 1704. Toccata Septima.

En dan gaan we tenslotte naar het Ziewerman-orgel in het Petrikerkje van Vrijberg, waar Clement Luke nu voor ons zal spelen, van Johann Heinrich Bunstedt, de partita O Gott, du frommer Gott. Hiermee sluiten wij ons orgeluur voor vanavond ook af. De orgels in de orgelstad Vrijberg. Marco van Doorn en ik danken u voor het luisteren en graag tot volgende week.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door...

0: jaar trainen, maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
1: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
2: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, lieve mensen, van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Het komende uur ga ik voor jullie vullen met fijne klassieke muziek. We begonnen met Mozart, die werd geboren 6 jaar nadat Bach overleed. Bach overleed in 1750. Bach besteedde zijn leven met name aan het maken van barokmuziek. Het was een bijzonder mens. Hij had het niet heel hoog in de bol. Hij was gewoon goed. Hij ging ook vrij nonchalant om met zijn composities. Soms gaf hij ook composities weg. Bijvoorbeeld zijn suites voor cello. Die gaf hij gewoon aan de eerste cellist cadeau. En nu, 250 jaar later, zijn ze nog altijd het hoogtepunt van de cello-literatuur. Bach moet zelf ook een begenadigd klavierspeler geweest zijn. Toen zijn Franse nummer 1 in Dresden vertoefde, werd er bijvoorbeeld een wedstrijd georganiseerd tussen hem en Bach. Dat was Marchand. Het verhaal gaat dat Marchand tijdens het inspelen Bach zo observeerde en dat hij de benen nam. Hij wilde met deze man niet in competitie gaan, want hij was nergens, hij zag het niet zitten. Toen op enig moment prins Leopold hertrouwde en zijn tweede vrouw dus geen of minder belangstelling toonde, eigenlijk geen belangstelling toonde voor muziek, vond Bach eigenlijk wel dat hij wel moest opstappen. En het werd een baan in Leipzig, waar hij verantwoordelijk werd voor muzikale gebeuren in de grote Thomaskirche. Maar die sollicitatieprocedure was ook bijzonder, want in die tijd beschouwden mensen Bach nou helemaal niet als de belangrijkste componist ooit. Hij mocht meedoen en er waren mensen als Telemann die ze toch wel hoger achten. Nou ja, lang verhaal kort. De eerste twee in de sollicitatieprocedure bedankte gewoon voor de eer, het lage loon. En uiteindelijk kreeg nummer 3 de job. Johann Sebastian Bach. En daar kon hij doorgroeien. Hij kon datgene doen wat hij het allerliefste deed en waar hij ook heel goed in was. Het maken van kerkmuziek. Gottes Zeit is die allerbeste tijd.

Passacaglia is een compositie die zijn oorsprong vond in een Spaanse dans. Het is een typisch barok fenomeen. En ook hier wist Johann Sebastian Bach het beste ter gehoor te brengen. De Passacaglia van Johann Sebastian Bach, die hij schreef voor orgel, is waarschijnlijk de beroemdste Passacaglia aller tijden. En hij is ook veelvuldig georchestreerd. Johann Sebastian Bach was en is nog steeds een meester die onovertroffen barokmuziek kon maken. De Passacaglia.

was ik al, ja, van Johann Sebastian Bach. Richard Wagner. 1848 was het toen hij zijn opera Lohengrin componeerde. Lohengrin was de zoon van de graalkoning Parsifal. Het verhaal vindt zijn oorsprong in een middeleeuwse legende rond Parsifal. Parsifal was ridder van de ronde tafel die in een boot, voortgetrokken door zwanen, een maagd moest gaan redden. U hoort het bruidskoor.

score uit Lohengrin van Richard Wagner. Een vocalise is eigenlijk een gedicht op basis van klanken. Een gedicht op basis van klanken. Sergei Rachmaninov, die kon dat prachtig componeren. En het wordt gezongen door Olga Zinovieva.

was de geweldige sopraan Olga Zinovieva. Beste luisteraars, lieve mensen, ik ga weer afscheid van jullie nemen. En dat doe ik dit keer graag met een werk van Johannes Brahms. Zijn academische feestouverture. Ik hoop dat we elkaar volgende week weer aan het toestel treffen. En ik zou zeggen, maak er een mooie week van.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is

0: die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
1: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest.

kust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Oh yes, welkom bij Nachtgedachten. Ik vind het fijn dat je weer luistert. Het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En ik heb natuurlijk weer prachtig gedicht bij me en natuurlijk straks ook weer een leuk stukje cabaret. En daarnaast heb ik prachtige muziek, dus het is een heel uur vol met allerlei dingen waar je van kunt genieten. Dus ga heerlijk onderuit zitten, steek een kaarsje aan, pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij, zet alles voor een tijdje van je af. En we gaan vandaag beginnen met een oudje, gewoon omdat het kan, dat zeg ik elke week. Maar ik vind het ook wel leuk om af en toe eens gewoon een oud nummer te draaien. En ik heb vandaag klaarstaan Sue Thompson met Norman.

Ja, Norman van Southampton. En ja, ik heb nog een leuk gedichtje. We zijn net, de hittegolf is voorbij. En de hittegolf die komt volgende week weer terug, heb ik begrepen. Dus we genieten er deze week nog van dat het even wat koeler is. Maar Annie M.G. Schmid, die schreef in de jaren 60, schreef ze al een gedicht over hittegolven. En hij gaat als volgt. Denk aan juffrouw Scholte. Die is vandaag gesmolten, helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte, daar is ze gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld, pas op juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholte, helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam. Laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral niet midden op de Dam. Nou, leuk liedje. Een leuk gedicht van Annie M.G. Schmid. Ik zeg al een oudje, dus ook toen hadden ze al hele hete zomers. En wij gaan verder met John Denver en Placido Domingo met Perhaps Love.

0: Ja, Perhaps Love van John Denver en Placido Domingo. En die twee die hadden...
1: Wanneer komt nou het gedicht?
0: Oh ja, natuurlijk. We moeten zo ook het gedicht gaan doen. Nou, Nova, ik ga er nog even eentje draaien. En dan komt het gedicht. We gaan nog even naar Amanda Marshall en Beautiful Goodbye.

Zing de zomer. Zing de zomer, dans de dag. Leef de liefde nu het mag. Proef de passie, lees het licht. Wens de warmte, doelgericht. Zing de zomer, baat in blauw. Lief het leven, doe het nou.

was natuurlijk een gedicht van Tanja Helderman, zoals meestal. Tanja die schrijft prachtige gedichten. En we gaan nou naar een prachtig nummer dat er heel goed bij past. Zomerse klanken, zwoele klanken. Brad met If.

Ja, Brad met If. En wij gaan met iemand naar iemand luisteren die, ja, die iets wil wat ik eigenlijk ook wel eens wil. Maar goed, ik denk niet dat er dat voorlopig in zit met Trump en Poetin en noem het maar op. Maar goed, John Mayer die zong het al in 2006. Waiting for the world to change.

Ja, het laatste nummer voordat we alweer aan cabaret toe zijn. Dit is Calvin Harris en Pharrell Williams met Feels.

0: Ja, die was ik natuurlijk vergeten te melden. Katy Perry zat ook in dit nummer, hè. En ja, prachtig nummer. En Katy Perry zat toen nog in het begin van haar carrière. Want het is van 2017, dit nummer. Goed, we hebben een hittegolf gehad. Ik zei het al eerder en het is een beetje een thema. En nou, ik denk niet dat het makkelijk is om een hittegolf te zijn, want dat is ook nog hard werken. En ik heb de mannen van de radio opgezocht, Hans Teeuwen en Pieter Bouwman. En die hebben het ook over een hittegolf.
1: Deze film speel jij een hittegolf?
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om grip op zo'n rol te krijgen.
2: Ja, dat is een klote klus, joh.
1: Ja. Hoe zet je dat neer, een hittegolf?
2: Ja, dat is eindeloos zoeken. Dat is eindeloos zoeken. En het is eigenlijk nooit goed.
1: Heb je de rol meteorologisch benaderd? Of,
2: ja, op alle mogelijke manieren. Alle mogelijke manieren heb ik gezocht.
1: Is het gelukt?
2: Nou ja, men zegt van wel, maar ik ben zelf niet zo tevreden.
1: Nee?
2: Nee.
1: Maar de mensen vinden u wel als hittegolf overtuigend.
2: Ja, gemiddelde publiek reageert toch enthousiast. Over hoe ik het heb neergezet.
1: Waar bent u zelf niet tevreden over dan?
2: Ja, ik denk toch dat het beter kan. Ja, ik vind, ja, het is wel flink warm, maar het is nog niet echt een hittegolf, vind ik.
1: Is het de temperatuur of de duur? Duurt het niet lang genoeg of is het niet warm genoeg?
2: Nou, het is het een of het ander.
1: Ja,
2: als ik het langer wilde maken, werd het toch frisser.
1: Ja, ja. Dus
2: en hoe korter, hoe heter. Maar,
1: ja, dat toch wel.
2: Nou wel, ja.
1: Maar dan was het geen...
2: Maar dan was het echt zo
1: fijn. Een paar warme dagen.
2: Ja, precies.
1: Dan is natuurlijk nog geen hittegolf.
2: Ja, maar ja, ik krijg gelukkig geen klachten van...
1: het publiek?
2: Van, nee, die zijn tevreden.
1: Zijn tevreden.
2: Maar ik heb mezelf gegraven en gezorgd, was er kapot van.
1: Ja?
2: Ja, ik zat echt stuk. Ik zat er helemaal doorheen. Had er niks van, als ik echt... had ik het gehad, hoor.
1: Dus,
2: hij is heel veel van jezelf, hè.
1: Wat u zelf zegt, zoeken, hè?
2: Ja, graven, zoeken. Ja, je bent een dolende. Je bent dolend, hè. Want begin er maar zo, waar moet je beginnen? Dat is al het eerste probleem. Ik heb een half jaar tegen aangekeken. Hoe begin je? Hittegolf, ja. Klinkt makkelijk zat, maar... Waar heb je het aangenomen? Dan zeg je, ja, dat doe ik. Maar dan heb je de pop en dansen, want waar moet je beginnen, in godsnaam? Ik wist het niet. En om hem wist ook niemand het. Dus ja, ik stond er eigenlijk een beetje met lege handen. En moet ergens beginnen. Ja, ben ik helemaal kapot gegaan.
1: Huh?
2: Ja.
1: Ja, je hoort dat vaak, hè, van acteurs die heel ver moeten gaan om zo'n rol te voelen.
2: Ja, daar is een breekpunt, hè.
1: Ja.
2: En dan ben ik dus ver voorbij, hoor. Maar je hebt het dwars er alle vloer gezakt.
1: Het moet toch een hele opgave zijn om toch nog iedere avond te spelen. Met een rol waar je nu tevreden over bent eigenlijk.
2: Dat is mij niet te doen. Ik leg het loodje al zo. Als er nog een paar weken zo doorgaat, ben ik... Ja, dan stap ik uit, echt.
1: Nou, er moeten nog 600.
2: Precies. Ze hebben dat godverdomme overal geboekt. Ik moet non-tue heel Europa door, man. Budapest... Petersburg, Oslo. Ja, ik moet het allemaal nog doen.
1: En u zit nu Oslo, hè?
2: Ik zit echt om mijn tandvlees.
1: Ik wens u toch heel erg versterkt. Ik hoop, misschien kunt u die optredens nog gebruiken om opnieuw aan uw rol te werken.
2: Ja, maar dat zie ik niet meer zitten, echt niet. Ik ga er niet nog eens aan werken, man. Ik heb me daar zo helemaal kapot aan gewerkt. Ik weet echt niet meer hoe ik het heb, man. Ik weet echt niet meer dat ik van voor niet meer dat ik van achter leef. Echt niet. Ik weet niet hoe ik het uitpers iedere avond. Maar ja, hij staat er dan, die hittegolf.
1: Zeggen ze.
2: Dus dan ben ik al blij. Want ik sterf 1000 doden daar.
1: Nou, de mensen die dit horen zullen waarschijnlijk met nog meer aandacht naar uw vertolking kijken.
2: Ja, maar niet te veel, want ik trek het niet, jongen. Ik trek het echt niet meer.
1: Het kijken, u voelt zich ook bekeken.
2: Ja, dat is dus het hinderlijkste ervan. Welke hittegolf voelt zich nou ooit bekeken?
1: Nee, dat klopt helemaal niet in de rol.
2: Niet. Dat klopt niet, dus dat krijg je niet bij elkaar, man. Hoe je ook graaft en zoekt en doelt. Je krijgt dat niet bij elkaar. Mensen kijken nooit naar een hittegolf. En nu zitten ze een hele avond... een ruime 1 uur en 3 kwartier naar een hittegolf te kijken. Ik trek dat niet meer.
1: De magie van het theater.
2: Ja, tuurlijk, maar ik ga eraan kapot. Nee, ik ga ervoor, daar gaat het niet om. Maar ik ga er ook aan kapot, man.
0: Ja, de hittegolf. En je hoorde dat ze zelf ook helemaal dubbel lagen op de achtergrond. Goed, we gaan naar een nummer van Heart. En het nummer is het volgende. En jij herkent vast wel de intro. Heart met Alone.

0: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
1: Ja, blijf maar even bij ons. En blijf maar even bij ons voor Circus Kusters en Kop in de Wind.

Ja, en ik had de lange versie gepakt. En kun je je voorstellen, dat is alweer in 1984. Dat is al 40 jaar geleden. Hoe is het mogelijk, hè? En het is nog steeds een prachtig nummer. Nou, de volgende die is niet van zo oud, maar toch ook alweer een ruime 26 of 27 jaar oud. Dit is de Goo Goo Dolls met Iris.

0: fijn dat je luistert naar Nachtgedachten. Even lekker weg van alle beslommeringen en genieten.
1: Ja, en genieten. En we gaan genieten van de Scorpions en Wind of Change.

Ja, dit was weer Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het rustig aan. Het is gelukkig wat afgekoeld, dus je kunt een rustige nacht hebben en misschien ook wel geen plaknacht meer om goed te slapen. Ik ben er natuurlijk gewoon weer volgende week op maandagavond om 10:00. Rest mij nog om Tanja Helderman te bedanken voor het gebruik van haar gedicht. En ook Annie M.G. Schmidt, die een prachtig gedicht geschreven heeft. Ik kan haar niet meer echt bedanken. Tanja die luistert nog wel eens naar mijn programma. Maar Annie M.G. Schmidt die kan niet meer luisteren natuurlijk. Maar toch, het is goed om haar af en toe eens te herinneren. Dit is Take 5 van Dave Brubeck. En dat is altijd mijn laatste, allerlaatste afkondig nummer. Dus, nou mensen, tot volgende week. Een fijne nacht en morgen gezond weer op.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.